een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

quasi als joch zo vaak verleerd. Maar bij de meisjes niet geliefd, want ik was te mager en te lang.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: denken kan.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorrel Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
3: Lieve vrienden, deze avond is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
2: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
4: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
2: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in één.

ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Bingo FM met het regio nieuws.
7: Goedemorgen. Een pand van de Hogeschool Utrecht is de komende tijd dicht door waterschade. Lessen moeten voorlopig online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Bij werkzaamheden brak vrijdagmiddag een waterleiding op de vijfde verdieping. Dat water verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. De verwachting is dat die sluiting 2 weken duurt. Reizigers moeten woensdag rekening houden met minder bussen en trams. Vakbonden FNV en CNV roepen medewerkers op om te staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. UOV doet niet mee aan de staking, maar verwacht wel rituitval. Onder meer tramlijnen 20 en 22 en verschillende buslijnen rijden sowieso niet. Transdev en Keolie proberen zoveel mogelijk bussen te laten rijden. Maar hoe de dienstregeling er precies uitziet, kan die dag helemaal veranderen. Ook met de treinen moet rekening gehouden worden met uitval. FC Utrecht bereidt zich voor op het laatste half uur van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Zaterdagavond werd dat duel gestaakt bij een 1-3 stand door ongeregeldheden op de tribune. Dani de Wit heeft nog vertrouwen in het laatste half uur.
8: Het voelt niet als een eindstand en we hebben ook nog 30 minuten te gaan. Dus dat is vrij veel. Ik heb wel eens met AZ met 4-0 volgestaan tegen Sparta. En vervolgens in één helft 4-4 gespeeld. Dus er kunnen rare dingen gebeuren in het voetbal. En we hebben er eentje in liggen. Dus nog 2 of 3 te gaan.
7: Om 2 uur begint die wedstrijd. Morgenmiddag, een half uurtje duurt die dus. Het weer, het wordt een zomerse dag vandaag. We krijgen flink wat zon en vanmiddag 27 graden maar liefst. Morgen regenachtig en dan een heel stuk frisser.
6: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Nou, ze wil niet meer in de avond optreden, hè? Dat kost het te veel energie, ze is te moe. En ze wil geen album meer uitbrengen. Anouk en Dominique, ach ja, ze heeft genoeg gedaan. Maandag 7 september, goedemorgen. Met 2 uur lang informatie uit de stad Utrecht en een hele race van fijne muziek. We beginnen met Jan Smit en de 3J's.

Jeffrey Parmentier, Jan Smit en 3J's. En die man is verliefd. Goedemorgen allemaal. Nou, het ziet er nou mooi uit. Hè. Ik was een uurtje of kwart over zes, half zeven op. Ik denk, nou, het ziet er een beetje dreigend uit. Maar dat is allemaal weggetrokken. We gaan vandaag de 27 graden aantikken. Dat is wel vanmiddag hoor. Het is nu nog een graadje of 16. Gisteravond zat ik een beetje tv te koekeloeren. En dacht ik bij mezelf, nou, helemaal niet zo warm. Ik vond het een beetje fris. Ik dacht, zou ik mijn sokken eens aantrekken? En toen dacht ik, oh, nou ja, dan gaan we langzaam de herfst in. Dat is over een paar dagen pas, hoor. Over 2 dagen. Maar vandaag en morgen hebben we nog lekker weer. Vandaag kunnen we nog de 28.

aan het tikken. Dat is toch heel bijzonder. Hè? Ik heb vannacht slecht geslapen. Ik had wel twee muggen en ik had hele irritante vliegen. Ach ja, dat kun je zo hebben. Dat is het seizoen op dit moment. Even kijken naar de situatie op de weg. Ik zal de pagina even vernieuwen. Want er waren wel een aantal files, maar er zijn er ook alweer een aantal weg in de afgelopen twee minuten. De A12, de beginning met Den Haag richting Utrecht. 6 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. Dan de A27 Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de A27 Almere richting Gorinchem. Bilthoven langs Overweg tot en met knooppunt Lunetten. 5 kilometer file. En dat zijn de belangrijkste files op dit moment die ik met je wil doornemen. Gauw verder met muziek. John West. Dan gaan we eens even kijken wat er van het weekend allemaal gebeurd is. Nu media, John West.

zag er een jaar van 8 geleden een media bij de Fun X uitreikingen. Dat was zo'n jaarlijkse uitreiking van allemaal prijsjes van de Multicultures en de Fun X radiozender. En de media won alles. En toen dacht ik, die boek in de gaten houden. Dat is een goede keuze geweest. Nu media en John West en de Habibi. Hallo, goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent. Wat een weekend hebben we achter de rug. Hè? Ja, met voetballen, daar ga ik zo nog even over hebben. Ellende, dat wordt morgen trouwens doorgespeeld, die wedstrijd van FC Utrecht. Zonder publiek, wist je dat? Ik zat een beetje nostalgisch uit mijn raam te kijken zaterdag. En in één keer kwamen de woonwagens en allerlei andere wagens uit het centrum. En dat betekent dat de parade ook eraf gelopen is. We gaan gewoon weer een beetje de zooi opstarten in Utrecht. Hè. En waarom ook eigenlijk niet? We hebben al een week achter de rug waar mensen weer gewerkt hebben. Kinderen weer in de school. En natuurlijk is Bingo Vem er altijd bij. Dus ook deze week weer met alle programma's. Fijn dat je erbij bent. Maar het beste aardig weer hè, dit weekend. En nou ja, vandaag gaat het ook een hele mooie dag worden. Dus we gaan eens even samen met de luisteraar, jij en alle andere mensen gewoon eens even genieten van de heerlijkste muziek. Zoals deze, Joey Nicolai, Tinto de Vrano. Fijn dat je erbij bent nogmaals. En we gaan beginnen. Okay.

Dat is absoluut waar, FC. We zijn maar één keer jong. De FC, onze FC, gaat er alles aan doen om de veroorzakers te achterhalen naar de ongeregeldheden. Afgelopen zaterdag bij de wedstrijd. Ja, hij is gestaakt. Dat zei algemene directeur Keuning na een gitzwarte voetbalavond. Het duel tegen Go Ahead Eagles in de eigen Galgenwaard werd definitief gestaakt. Aankomende dinsdag wordt hier verder gespeeld. Vuurwerk op het veld naar de 0-3 van de bezoekers na een uur spelen. En gevolgd door bekers op het veld vanuit hetzelfde vak naar de 1-3 van aanvoerder Danny de Wit 5 minuten later. We zijn als club ontgoocheld, zegt de directeur Edu Keuning. En we staan voor gastvrij en veilig voetbal. En zaterdag heeft een aantal individuen gedrag vertoond, waardoor de veiligheid van de spelers, de medewerkers, de scheidsrechters en ook de andere supporters in gevaar is gekomen. Schaam je kapot, zong een deel van de Bunnik site. Waarvan het zware vuurwerk van onder een laken met gaten daarin het veld wordt opgegooid. En dat resulteert in de eerste keer staken en daarna is hij uiteindelijk definitief gestaakt. En Keuning zegt, ja, we volgen het protocol. De teams, de scheidsrechters en de KNVB die zijn in conclave geweest. En samen met de driehoek die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Leuk potje voetballen, maar ja, goed, er is ook frustratie. Ik begrijp het aan de ene kant ook wel. Aan de andere kant, je moet je club toch steunen. Moet je toch volgens mij niet met vuurwerk van het veld af denderen. Maar goed, ik ben geen Bunnikszijde. Laten we het daarop houden. Ik ben wel een FC Utrecht fan. Wedstrijd die wordt morgenmiddag om 2:00 zonder publiek uitgespeeld in de Galgenwaard. Dat heeft het competitiebestuur betaald voetbal besloten. En het duel begint bij die 1-3 stand in het voordeel van Go Ahead Eagles en met nog een klein half uur spelen op de klok. Man, ja. Laten we weer een beetje vriendschappelijk tegen elkaar zijn. Die is het goede doel.

was daar nooit zo goed in. Samen uit, samen thuis, eerlijk gezegd. Meestal als ik mijn zakken vol had, dacht ik, ben echt daar. Daar stond ik ook bekend om, dan was ik in één keer verdwenen. André Hazes en Robert van Epert en samen uit, samen thuis. Maar dat is lang geleden, hoor, dat ik echt ging stappen. Ik heb een lekker liedje voor je van William Jans. Amor de mis amor. Daarmee gaan we naar het nieuws en dan ben ik zo terug met een klassieker. Oh, hij is zo leuk. Uit mijn jeugd. Sandra en Andres. Ach, je hoort hem zo. Eerst Amor de mis amor. Eigenlijk in Julio Iglesias liedje. Maar William Jans die scoort daar lekker mee.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Een pand van de Hogeschool Utrecht is de komende tijd dicht door waterschade. Lessen moeten voorlopig online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Bij werkzaamheden brak vrijdagmiddag een waterleiding op de vijfde verdieping. Dat water verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. De verwachting is dat die sluiting 2 weken duurt. Reizigers moeten woensdag rekening houden met minder bussen en trams. Vakbonden FNV en CNV roepen medewerkers op om te staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. UOV doet niet mee aan de staking, maar verwacht wel rituitval. Onder meer tramlijnen 20 en 22 en verschillende buslijnen rijden sowieso niet. Transdev en Keoli proberen zoveel mogelijk bussen te laten rijden. Maar hoe de dienstregeling er precies uitziet, kan die dag helemaal veranderen. Ook met de treinen moet rekening gehouden worden met uitval. FC Utrecht bereidt zich voor op het laatste half uur van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Zaterdagavond werd dat duel gestaakt bij een 1-3 stand door ongeregeldheden op de tribune. Dani de Wit heeft nog vertrouwen in het laatste half uur. Het
4: voelt niet als een eindstand en we hebben ook nog 30 minuten te gaan. Dus dat is vrij veel. Ik heb wel eens met AZ met 4-0 volgestaan tegen Sparta. En vervolgens in één helft 4-4 gespeeld. Dus er kunnen rare dingen gebeuren in het voetbal. En we hebben er eentje in liggen. Dus nog 2 of 3 te gaan.
3: Om 2 uur begint die wedstrijd. Morgenmiddag, een half uurtje duurt die dus. Het weer, het wordt een zomerse dag vandaag. We krijgen flink wat zon en vanmiddag 27 graden maar liefst. Morgen regenachtig en dan een heel stuk frisser.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

vrolijk liedje, hè? Sandra Remer en Andres Dries Nolte eigenlijk. En Sandra en Andres waren een heel beroemd duo. Begin, nou, 70, eind jaren 60 een beetje. Als het om de liefde gaat, ze waren een beetje de ideale mensen. Beetje hippie-achtig, beetje opgewekt. En wel leuk, eigenlijk een beetje Sonny & Cher van Nederland. Zo hebben ze zich ooit gepresenteerd. Nou, Sandra Remer is uiteindelijk solo gegaan. Toen is Andres doorgaans Rosie en Andres. En daar hebben ze ook nog een heel klein hitje mee gescoord. Maar dit waren echt wel hele grote hits in Nederland. Als het om de liefde gaat. Misschien hoort voor het eerst van je leven. Maar dit was in de jaren 70 echt een meezinger. Een hele grote meezinger voor deze twee artiesten. Sandra Remer werd later ook tv-presentatrice. Met Jos Brink heeft ze hele grote successen gehad. En Dries Nolte, of Dries Holte, zoals die ook wel zichzelf noemde. En Andres, die is heel erg lang doorgegaan. Met heel veel muziek maken en produceren. Beetje Peter Coulouin-achtig. Ik heb drie J's, je zit in mijn hoofd. Ik heb Andy van der Leek en John Zoet, Moe van de Malibu. Ik moet er erg om lachen om dat liedje. Maar ik begin met Miss Montreal en Digidex. Alles is zoals het zou moeten zijn. Is er verkeerd, hoor je dat ook van me, hè?

Mens Montreal en Digidex, alles is zoals het zou moeten zijn. Even kijken naar de situatie op de weg. Het valt allemaal wel reuze mee. De A12 Den Haag richting Utrecht, 2 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. En dan Arnhem richting Den Haag, de A12, 4 kilometer file tussen Bunnik en Houten. De A27 Breda richting Utrecht, 3 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de andere kant op de A27, 5 kilometer file tussen Utrecht-Noord. Dat is Overvecht en knooppunt Lunetten. En dan heb ik eigenlijk alle files wel gehad. Dat is fijn op deze maandag. Dus de hoogste tijd voor Moe van de Malibu.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: spreek ik die van jou.
1: En meestal zijn de hartenbreker een lekkere hit voor deze dame aan het worden. Hoe fijn is dat? En voor haar hartstikke leuk natuurlijk. Mensen, je wordt vaak in Utrecht inmiddels geholpen door mensen die Engels spreken in winkels. Maar de Rode Winkel in Utrecht, de spijkerbroekenzaken, de beroemde van Broekman, de Rode Winkel. Wie kent hem niet? Wie heeft er nooit een spijkerbroek gekocht? Vroeger zat er ook een in Overvecht. Maar die is volgens mij weg. Maar Broekman Winkel, Rode Winkel, heeft een bijzondere nieuwe medewerker. Over personeel gesproken. Robot Genie, die helpt klanten bij het kiezen van de juiste spijkerbroek. Maar wat doet nou een robot in de winkel die bekend staat om zijn persoonlijke server? Want wat ben ik daar altijd goed geholpen. Met een leuke mensen werken daar. Nou, Paulien Broekman, mede-eigenaar van de spijkerbroekwinkel, die zegt tegen Genie, de robot, ik zoek een spijkerbroek. En de gesprekspartner, de robot van zo'n 1,5 meter hoog, die gaat dan even kijken. Nou, Genie stottert een beetje, maar na een paar pogingen laat de robot Paulien 3 spijkerbroeken zien. En dat gaat onder andere goed, tot er om een wijde model wordt gevraagd. En dat lukt zelfs ook, moet je nagaan. Nou, Genie is dus als winkelassistent klaar om klanten te adviseren. En staat sinds vorige week maandag in de Rode Winkel. En G-Star, dat is een spijkerbroekenmerk, ik heb alleen maar van dat soort broeken, die maakt een speciale jeanspak voor de robot. En Genie werkt nog lang niet optimaal, hoor, zegt Broekman. We zijn eraan trainen, zodat ze in de toekomst beter wordt. Op dit moment voelt ze als mijn kind dat ik aan het opvoeden ben. Maar het verschil met een echt kind is dat ik elke beuk aan Genie kan doorgeven, aan haar bedenkers kan mededelen en tegen hen kan zeggen, we kunnen dat even maken. Dus er zijn nog een heleboel foutjes wat er gebeurt bij die robot. Maar ja, het is wel natuurlijk ook leuk. En misschien ook wel een heel leuk item voor mensen om dan live naar de winkel te gaan. Om die robot ook te zien. Want heel veel mensen die passen een spijkerbroek en bestellen hem dan op internet. Ja, dat is nou helemaal zo op dit moment. Is het nou de vervanging van een echte medewerker? Nee, zegt de Broekman. Ze geeft nu soms suggesties waarvan ik denk, dat past helemaal niet bij me. Maar een gewone nieuwe medewerker weet natuurlijk ook niet in één keer alles. Maar ik denk dat de robot nooit helemaal een volwaardige medewerker kan vervangen. Dat kopje koffie en een praatje, dat doe je niet met een robot. Wel ziet Broekman kansen om een robot in te zetten bij het opleiden van haar echte mensen. Want wat we doen blijft mensenwerk. Maar hen opleiden kost heel veel tijd. En hoe mooi zou het zijn als Genie alles wat we haar nu leren weer door kan geven aan nieuwe mensen. Of de robot alleen Nederlands spreekt of Engels, dat staat er eigenlijk helemaal niet bij. Ik ben toch eigenlijk wel benieuwd, want ik hoor veel mensen ook klagen over het feit dat ze heel veel in het Engels worden aangesproken. Ja, en wij zijn zo goed opgeleid meestal in Nederland dat we Engels terugspreken. Maar een heleboel mensen beheersen het Engels niet en daar is het heel vervelend voor. Nou ja, robot Genie dus, als je een speciale broek wil kopen. Ik heb al genoeg reclame gemaakt voor de winkel, maar ach, iedereen kent hem. Is een brood en vrienden als je wint.

0: leuke tijd.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorrel Beentjes met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
3: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
2: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
4: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
2: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Heerlijk, hè? Robert Leroy, ik droom alleen nog maar van jou. Je hebt een vak meegezongen. Goedemorgen, maandag de 7e. Ik zeg hallo. Met nog een uurtje informatie uit je eigen stad en een hele race om lekkere muziek.

bankzitters en Roxy-dekken. Ik kijk nu weer naar buiten, ziet er weer grijs uit. Het is van alles en nog wat. Hè. Maar vanmiddag gaan we echt eens over de 20 graden aan tikken, hoor. A12 Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Nieuwebrug en Harmel op dit moment. En A27 Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. De andere kant op de A27. Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten. 5 kilometer file. En de A28 is erbij gekomen. 3 kilometer file tussen Afrit Den Dolder en Utrecht. Zuilense Ring tenslotte tussen Utrecht-Overvecht en Maarssenbroek staat 2 kilometer.

Django Wagner en zijn nieuwe single Bachata Ballando. Het is nog niet een hele grote hit, maar tenminste in de hitlijsten. In sommige hitlijsten, wel in andere hitlijstjes, staat hij nog in een tipparade notering. Maar maakt het uit? Het is Django, weet je wel. Bij Bingo altijd meer dan welkom. Hij was een tijdje geleden nog bij John. Met een spectaculaire hoogte van... Ja, de hele wereld staat in de fik. Maar een spectaculaire hoogte van 4,17 meter. Daarmee heeft Marjan Tjade de zonnebloemwedstrijd gewonnen van Stek. En Stek, dat is je mag het eigenlijk een soort verzamelcentrum noemen. In Overvecht, vroeger had je natuurlijk daar Overvechtse tuincentrum. Maar tegenwoordig heet dat Stek. Het geheim van Marjan, dat is geen geheim. Gewoon de moddervette grond van de stadstuin in Zuilen en een reddend touwtje naar de perenboom tijdens stormachtig weer. Ik heb ook wat dingen in de tuin staan, die vallen gewoon om met die regen, maar goed. Nummers 2 en 3 die volgden haar respectievelijk met 4,10 meter en 4,08 meter. Het begon bij Stek met een handvol zonnebloemzaadjes die de klanten kregen. En tientallen mensen uit Utrecht en omstreken die deden mee. Het idee achter is heel simpel. We maken de stad een stukje zonniger met zonnebloemen tuin voor tuin. En wie zelf hoge zonnebloemen wil zien, hoeft trouwens helemaal niet verder te reizen. Want er zijn zoveel van die zonnebloemen nu in volle glorie te zien. Dat is leuk. De winnende zonnebloem is te bewonderen in de stadstuin in Zuilen. En die is geopend op de vrijdag. Misschien weet je dat wel bij het oude stadhuis van de gemeente Zuilen. Waar tegenwoordig een soort restaurant, horecabedrijf ook zit. En daar heb je die stadstuin. Nou, dan kun je gaan kijken naar de hoogste zonnebloem van Utrecht. Ik weet het, het gaat helemaal nergens over. Maar ik vind het toch leuk om even te vermelden. Hier is Joling. Het gaat ook helemaal nergens over als Joling aan het woord is. Hier is Mexico.

0: Tino Barton en Billy Dansen en ik hoor niks geks. Afgelopen zaterdag was er weer voor de eerste keer een herrie in de Slagstraat. Een talkshow die gehouden wordt door heel veel mensen in café. En dat is hartstikke leuk in de Slagstraat. En nou ja, de uitdagingen die zijn net achter de rug. Duizenden nieuwe studenten die komen weer Utrecht binnen. En het serieuze leven is nu begonnen. En wat heeft Utrecht ze eigenlijk te bieden? En wat hebben zij onze stad te bieden? Nou, aan tafel zaten Ben Zwageman, reunist van het koor Fien Klaassen. Vidia's School voor de Journalistiek. Een dame die in de introductiecommissie zit. Olivier Krol, dat is ook een reunist van het koor. En Jerry Gozes, de onvermijdelijke Jerry Gozes, zat ook aan de tafel. Hij is columnist van het AD. En hij woont ook al heel lang in Utrecht. En Herrie in de Slagstraat was om 11 uur afgelopen zaterdag. En kun je gewoon terugkijken. En ik moest er eigenlijk wel om lachen, want de uitdagingen die zijn weer geweest. Er zijn een heleboel studenten weer langsgekomen. Die hebben een introductie gehad van de stad. En zo werd er gevraagd door Karin van Zanten, die het gesprek leidde. En daar moest ik eigenlijk wel om lachen. Leren ze dan ook Utrechtse liedjes of niet, al die nieuwe studenten? Want ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment, dat is een van mijn weinige politieke dingetjes die ik ooit gerealiseerd heb in Utrecht. Ik heb de stadsspeld geregeld voor Herman Bikin. Die heeft het toen uitgereikt gekregen in Stadskasteel Oud-Daan door de toenmalige burgemeester Annie Brouwer-Korf. En die moest meezingen met Als ik bovenop de Dom sta. En natuurlijk Utrecht mijn stadje. En ze had geen idee. Fred, hoe gaat dat dan? Toen dacht ik, oeh, dat moet je wel weten. Nou, onze vorige burgemeester, die kon dat uit volle borst meezingen. En de huidige burgemeester, denk ik ook wel. Maar goed, hoe zat dat dan met die nieuwe studenten? Leren ze Utrechtse liedjes of leren ze dat niet bij de introductie? Nou, wel degelijk hoor.
1: Waarom hebben jullie daarvoor gekozen om daar de studentendagen? Eigenlijk niet omdat er iets gebeurde, helemaal niet. Maar omdat wij zelf dachten, dat vinden we fijn. Als we gewoon heel even nog iedereen in de ogen aankijken met waar moet je heen? En weten mensen dat je naar huis gaat en moet je nog ver reizen.
2: Maar ik bedoel ook de plek. Je had ook in de binnenstad iets kunnen kiezen.
1: Ja, dat is eigenlijk lastig te doen. Ja? We hebben afgelopen jaar 230 studenten gehad op de introductie. Dat is een lager aantal dan de studenten die echt gaan beginnen met de studie. Dus om echt een terrein te hebben waar iedereen zijn gang kan gaan. En ook waar muziek hard mag worden afgespeeld.
0: Komt-ie.
1: Waar er niet op hoeft gelet te worden. Ja, loop je iemand in de weg, zoiets. Het is wel heel fijn om een beetje ruimte te hebben. En dat terrein ligt best wel dicht bij het station Bunnik. Dus het was een hele goede locatie voor ons.
2: Ja. En leren jullie dan ook het lied eigenlijk? Dat Utrechtse lied, als ik boven op de Dom kom, moeten we eigenlijk... Is dat nou iets wat dat van
3: kom of sta? Boven op de Dom, kom of sta?
2: Ja, het is kom.
3: Ja.
1: Nou, dat is misschien wel een hele goede om mee te nemen naar volgende jaren.
2: Oh, leren ze dat niet?
1: Ze leren het niet, maar ze kennen het wel bijna allemaal.
2: Oh, en leren jullie dat wel?
3: Ja, dat leren we zeker.
2: Zullen we dat even doen dan?
0: Dat zijn de koorleden.
3: Utrecht mijn stadje of boven op de Dom staan?
0: Ja, goeie. Ja, Utrecht mijn stadje of boven op de Dom. Ja.
4: Op de Dom staan, leg ik even naar beneden.
1: Ja.

0: Maar Rijk de Gooier, als ik boven op de dom sta, de hele versie van de studentenaflevering van Herrie in de Slagstraat kun je terugkijken op de pagina van de NUK. We gaan een dansje doen.
1: Suave mente, dans met mij. Draai nog eens.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo FM met het regio nieuws.
9: Goedemorgen. Een pand van de Hogeschool Utrecht is de komende tijd dicht door waterschade. Lessen moeten voorlopig online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Bij werkzaamheden brak vrijdagmiddag een waterleiding op de vijfde verdieping. Dat water verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. De verwachting is dat die sluiting 2 weken duurt. Reizigers moeten woensdag rekening houden met minder bussen en trams. Vakbonden FNV en CNV roepen medewerkers op om te staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. UOV doet niet mee aan de staking, maar verwacht wel rituitval. Onder meer tramlijnen 20 en 22 en verschillende buslijnen rijden sowieso niet. Transdev en Keoli proberen zoveel mogelijk bussen te laten rijden. Maar hoe de dienstregeling er precies uitziet, kan die dag helemaal veranderen. Ook met de treinen moet rekening gehouden worden met uitval. FC Utrecht bereidt zich voor op het laatste half uur van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Zaterdagavond werd dat duel gestaakt bij een 1-3 stand door ongeregeldheden op de tribune. Dani de Wit heeft nog vertrouwen in het laatste half uur. Het
10: voelt niet als een eindstand en we hebben ook nog 30 minuten te gaan. Dus dat is vrij veel. Ik heb wel eens met AZ met 4-0 volgestaan tegen Sparta. En vervolgens in één helft 4-4 gespeeld. Dus er kunnen rare dingen gebeuren in het voetbal. En we hebben er eentje in liggen. Dus nog 2 of 3 te gaan.
9: Om 2 uur begint die wedstrijd. Morgenmiddag, een half uurtje duurt die dus. Het weer, het wordt een zomerse dag vandaag. We krijgen flink wat zon en vanmiddag 27 graden maar liefst. Morgen regenachtig en dan een heel stuk frisser.
8: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Nielsen en Beauty in the Brains. Het was gisteren al lekker weer. Nou, vandaag, je hoort het net ook in het regio nieuws, ook zo 27 à 28 graden. En er is geen regen voorspeld. Een zuidenwindje 2, dat is amper wind. En morgen dan houden we ook dat zuidenwind 2 tekentje. Maar dan wordt het maar 19 graden. Ja, dan gaat het misschien af en toe wat bewolken en af en toe wat regen daaruit vallen. Dat is wat het is. En dat gaan we woensdag en donderdag een beetje hetzelfde hebben. 17, 18 à 19 graden. Een zonnetje, een buitje hier en een wolkje daar. Een beetje echt september weer. Met hier en daar een bui. Nou, dat is lekker dus. Maar vandaag is het dus mooi weer. Genieten van die zomerdag. Want dat is het eigenlijk. En ja, hoe fijn is dat? Ik zou het zeker doen. Ik zou er gebruik van maken. Ik ga een beetje in mijn tuin een beetje rommelen. Want mijn tuinman die blijft wel op vakantie gaan. En die had al lang mijn jungle moeten neerhakken. Maar dat gaat dan volgende week gebeuren. Maar ik ga een beetje voorwerk doen. Ik weet niet wie jij gaat doen. Misschien ben je onderweg of ga je naar je werk. Dan heb ik zo waarschijnlijk nog wel wat verkeersinformatie voor je. Eerste muziek van Jeffrey Hayes. Lepeltje, lepeltje. Hij heeft nu een hitje met Loco. Hartstikke leuk. En eigenlijk een hele grote hit met Cheerio. Want dat heeft hij geschreven. Glennis Grace. Dat is een heel verhaal. Je hebt AI, hè? Dat ken je. Er is iemand die had een AI-liedje gemaakt. Het klinkt een beetje als René Vroeger in 1995. Maar ik begrijp het wel. Want Glennis Grace die hoorde me en die dacht, ja, dat is wel een liedje wat ik graag zou zingen. Dus dat draaien we een beetje mee. Cause I Have Nothing, ik laat het je even horen. Eigenlijk dus door een AI-computerprogramma geschreven. En Glennis gedacht, ik ga dat opnieuw inzingen en opnemen. Leuk is dat, hè? Nieuwe ontwikkeling. En Numidian, John West en ABB heb ik zo voor je. Eerst lepeltje, lepeltje. Nou, ik vind het nog een beetje te warm, Jeffrey, eerlijk gezegd. Maar...

met Joris Senna en Sven Versteegh en vuurwerk zit net een midden aan John West aan te kondigen. Dacht ik, die heb ik al gedraaid in het vorige uur. Koekoek, kan gebeuren. Heb je op de maandag, hè. Komt er langzamerhand steeds meer duidelijkheid over de nieuwbouw van het Ronald McDonald Huis op het Utrecht Science Park, de Uithof. En het voorstel voor de ontwikkeling van het huis wordt volgende week besproken in de raadscommissie. In oktober volgt vervolgens een besluit van de gemeenteraad. Nou, je weet het, hè. Het Ronald McDonald Huis biedt onderdak aan ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen. En het huidige huis dat moet vanwege de komst van een parkeergarage een nieuwe locatie zoeken. Dat ging niet zonder slag of stoot. Maar de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en het Ronald McDonald Huis zelf, dat werd het uiteindelijk in 2021 eens over de meest kansrijke plek. En daarop kwam er een akkoord in 2024. Het nieuwe huis komt tegenover waar het huidige Ronald McDonald Huis staat. En daarmee blijft het huis op loopafstand van het Wilhelmina Kinderziekenhuis als het Prinses Maxima Centrum. En dat moet uiteindelijk 50 gastenkamers krijgen, 13 meer dan het huidige huis. En je weet het, het is fantastisch dat het er is. Donderdag 10 september aanstaande ligt het voorstel bij de raadscommissie, dus aankomende donderdag. En als de gemeenteraad in oktober instemt, dan kan de ontwikkeling een volgende fase in. We willen dan zo snel mogelijk met de bouw beginnen. Dat duurt zo'n 14 maanden. Het huis hoopt in 2028 klaar te zijn en dan mensen te kunnen ontvangen. Hoe belangrijk is dat? Ik heb ooit een heel groot bedrag bij elkaar verzameld met mijn vriend Rob Stenders. Dat was bij een andere zender werkte ik toen. Hij heeft toen feestelijk gegeven rond het McDonald's huis. En werd toen uitgereikt aan prinses Margriet, toen door Henk Westbroek. Die stond een beetje onder vuur door wat uitspraken van hem. Maar hij had ook zelfs zijn naam is mooi. Hij heeft een kinderkoor dat gezongen. Hij reikte die cheque uit en wij dachten, hartstikke leuk. Zo ging dat. Bizar was dat eigenlijk. Dus ik dacht, weet je wat, dan draai ik Henk Westbroek maar even.

hele documentaire was er deze week nog over 24/7. Een bandje waar Nens in zat. Miljoenen platen verkocht, geen cent aan overgehouden. Ja, dat gebeurt ook nog steeds. Nens en Henk Westbroek hier bij Bingo FM. En Stacey, die had er op een gegeven moment gewoon eruit gedonderd. En ook de producenten, die had zoiets van labben gaan. En Nens, die had zoiets, ik zat in Bangkok en ik vond me heel eenzaam. Boe, ach god. Nens en Henk Westbroek en de laatste en de eerste. Hoe zou het toch verder met Nens zijn? Dit was de ochtendshow. Straks John Schaap, dan krijg je de fijne klanken van Henry. Dan is Lawrence en Kevin. En ik heb nog één liedje voor je. Machar, Rolf Sanchez. Een fijne maandag. Het gaat mooi weer worden. Geniet ervan, mensen.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
9: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
8: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
10: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
8: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Schaap met John Schaap.

krijgen we nog een hele mooie zonnige dag. Vanaf een uur of 12 schijnt het zonnetje. Ik zorg voor... Ja, op dit moment is het nog half bewolkt, maar dat trekt straks weg. En dan krijgt de zon alle ruimte. Die ruimte krijgt...

Romy Montero. Haar moeder Antje kan ontzettend goed zingen. En dit talent heeft ze ongetwijfeld van haar meegekregen. Antje heeft tegenwoordig andere hobby's. Ik vind het jammer hoor dat ze geen muziek meer maakt, ons Antje. Dit was Utrecht Trots. De meest gedraaide single deze week is in handen van Samuel Welten en Rousseau. Ze

0: Hij heeft ervan geleerd. Toen hij geld had, had hij vrienden. Bij Bingo FM hebben we ook mooie klassiekers in de schatkamer. ZZ en de Maskers bijvoorbeeld met...
1: Ik heb genoeg van al jouw mooie woorden. Ik heb genoeg van alles wat je zegt.

0: Johnny met de poppetjes.
1: In jouw ogen.
0: Ik vind dit een opvallend plaatje. Klinkt heel gezellig. 11 jaar geleden, in 2015, was er ook zo'n opvallend liedje. Dat bleef 23 weken in de top 40 staan en haalde de eerste positie. Parijs van Kenny.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Een pand van de Hogeschool Utrecht is zeker 2 weken dicht vanwege waterschade. Lessen moeten voorlopig online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Bij werkzaamheden brak vrijdag een waterleiding op de 5e verdieping en dat water verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Veel grote bedrijven zijn minder gaan vliegen sinds de coronapandemie. Maar volgens Natuur en Milieu in Utrecht zijn niet alle grote bedrijven transparant. De Milieuclub keek naar 50 bedrijven. Voor veel bedrijven bestaat er een rapportageplicht voor de uitstoot van binnenlandse reizen van personeel. Natuur en Milieu wil dat er ook een verplichting komt voor internationaal verkeer, zodat ook vliegreizen in beeld komen. De politie en ambulance rukten gisteren uit naar het Maxima Park omdat iemand onder zijn scootmobiel lag naast de weg. De bestuurder is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is thuisgebracht. FC Utrecht bereidt zich voor op het laatste half uur van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Zaterdagavond werd dat duel gestaakt bij een 1-3 stand vanwege ongeregeldheden op de tribune. De wedstrijd begint morgenmiddag om 2:00. Het weer, het wordt zomers warm vandaag. Plaatselijk kan het 27 graden worden. Morgen is het regenachtig en ook een heel stuk frisser.
2: Schaap met John Schaap.

staat op het album, of lange speelplaat was het zelfs nog in die tijd, gewoon André. André bracht dit uit ten tijde dat hij de grote hit een beetje verliefd had. Ja, dat waren nog eens tijden.

En door dit liedje mocht ik met mijn vader mee naar de Amsterdamse Straatweg. Tegenover het Julianenpark zat een muziekwinkel en daar kreeg ik hem. De eerste ukulele.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Marco Borsato. Ik ben even stil van dit liedje. Zo mooi. Ja, en doordat ik dit gedraaid heb, weet ik ook wat ik ga eten vanavond. Want Margherita is ook de naam van mijn favoriete pizza.
2: Ik zag er niet

0: Pingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap, met John Schaap.

0: een hit als deze. Kan hij zo vaak als hij wil genieten van die zwoele zomernachten. De hit van Rutger van Barneveld.
1: De regen valt weer in de goot. Ik sta al week in het rood en denk, is dit het leven?

0: Ah. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen.
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En wereldwijd gerepresenteerd zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal.
1: Het meest bekend.

Lange Frans en Baas B hebben grote hits gemaakt. En ze kwamen allemaal voorbij in deze hitmedley. Dit liedje van Cindy vind ik zo geniaal. Het zijn meerdere hits samengevoegd tot één. Op Bingo FM is Cindy hier.

Voor mij heb je helemaal gelijk, Guido van der Graaf. Hij zegt ciao, doei, adios. En wij zeggen hallo tegen Leo Oldenburger. Op een mooie zomerse dag in Utrecht horen we zijn liedje op de radio.

0: fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
7: Bingo FM met het regio nieuws.
8: Goedemorgen. Een pand van de Hogeschool Utrecht is zeker 2 weken dicht vanwege waterschade. Lessen moeten voorlopig online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Bij werkzaamheden brak vrijdag een waterleiding op de 5e verdieping. En dat water verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Veel grote bedrijven zijn minder gaan vliegen sinds de coronapandemie. Maar volgens Natuur en Milieu in Utrecht zijn niet alle grote bedrijven transparant. De Milieuclub keek naar 50 bedrijven. Voor veel bedrijven bestaat er een rapportageplicht voor de uitstoot van binnenlandse reizen van personeel. Natuur en Milieu wil dat er ook een verplichting komt voor internationaal verkeer, zodat ook vliegreizen in beeld komen. De politie en ambulance rukten gisteren uit naar het Maxima Park omdat iemand onder zijn scootmobiel lag naast de weg. De bestuurder is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is thuisgebracht. FC Utrecht bereidt zich voor op het laatste half uur van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Zaterdagavond werd dat duel gestaakt bij een 1-3 stand vanwege ongeregeldheden op de tribune. De wedstrijd begint morgenmiddag om 2:00. Het weer, het wordt zomers warm vandaag. Plaatselijk kan het 27 graden worden. Morgen is het regenachtig en ook een heel stuk frisser.
9: Schaap met John Schaap.

0: De ochtend is al bijna voorbij, het is 11:20.
1: Gisteren nog liep ik verloren. Geen hoop, geen liefde, een zinloos spel. Ik bleef sterren

0: En dat deed Frank Galan ook. Een Spaans liedje met een Nederlandse tekst. Het was lach. Van levenslied tot medevolk. Nou, ik heb nu een echte meezinger voor je opgezocht. Mannen van Cooldown Café, zijn jullie er klaar voor? Dan mogen jullie los.
1: Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Wow!

0: Vincent.
1: Dat ben jij. What the World Needs Now is een prachtig liedje. Heb je deze Nederlandstalige versie van Wille Calbetti wel eens gehoord?
2: Wat de wereld mist.
1: Nou is een prachtig liedje. Heb je deze Nederlandstalige versie van Wille Calbetti wel eens gehoord?

En daardoor is het ook een grote hit geworden. Je moedertje. In de schatkamer kwam ik dit mooie liedje van Tineke Schouten, Zomer in Vreeswijk, tegen. Het was ooit een televisietune voor een programma van RTV Utrecht.

Tineke Schouten nam dit liedje, zoals ik in het intro ook al zei, op als televisie toen voor een programma Zomer in Vreeswijk dat RTV Utrecht uitzond. Het is een mooie zomerse dag in Utrecht. Geniet ervan. Zet je radio lekker op balkon of in de tuin. En geniet van de programma's die wij voor je uitzenden. Straks is dat Harry Verwoerd die gezellig gaat lunchen. En vanmiddag Lorenz Nicolaas en daarna Kevin Scholten. Veel plezier. Ik ben er morgenochtend weer om 10:00.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

aan het eind van die plaat lekker meegalmen natuurlijk. André Hazes en Uit Mijn Bol zien er weer aan te komen. We gaan lekker lunchpakketten op maandag hier op Bingo FM. Goedemiddag.

Is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte

speelt een breek. Zij voelt in haar hart een steek. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch soms een leuke bij mij.

Joris, zij ziet, er hangt iets in de lucht. Amore, amore. Ho, ho, ho. Goed om te horen. Team Rush Hour, Wesley Kleine, Brace. Tot aan het regio-nieuws. Dans voor mij.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De komende twee weken krijgen zo'n 3500 studenten van de Hogeschool Utrecht online les. In een pand van de hogeschool is vrijdag waterschade ontstaan door een gebroken waterleiding. De opleiding Gebarentaal en Dovenstudies en ook de lerarenopleidingen hebben hier last van. Door de waterschade is er een probleem met de stroomvoorziening. Een van de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht is weer gewijzigd. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoog-Catharijnen. Die is de afgelopen weken meerdere keren veranderd. Deze zomer werd nog een zebrapad doorgetrokken, maar dat werkte volgens de gemeente niet. Het zorgde voor chaos. Niemand wist meer wie voorrang had. Nu is het zebrapad helemaal weggehaald voor de veiligheid, zegt de gemeente. Het 390ste lustrumjaar van de Universiteit Utrecht wordt komend weekend gevierd. De UB in de binnenstad wordt het festival Harts met podia en muziek, variërend van jazz tot close harmony en alles ertussenin, zegt de universiteit. Een studenten big band is de slotact. Zondag zijn er openluchtconcerten van onder meer een koor van studenten. Op Utrecht Centraal is vandaag de kromste supermarkt van Nederland geopend. Je kunt daar terecht voor groenten en fruit die normaal niet in de supermarkt belanden. De producten die worden afgekeurd vanwege hun vorm, formaat en uiterlijk.
2: Een pompoen moet tussen de 800 en de 1200 gram wegen. Een komkommer moet kaarsrecht zijn. Alleen ja, ze werken natuurlijk niet. Producten zijn niet kaarsrecht of hebben een bepaalde, allemaal een bepaalde kleur of een bepaalde vorm. Maar dat moeten ze wel van de 5 grote inkopende partijen in ons land.
1: Het is maar voor even, want de kromste supermarkt is volgende week weer weg. Het weer, het wordt zomers warm. Plaatselijk kan het zo'n 27 graden worden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Frogger samen met Waylon en hoe de liefde gaat. Ja, de ene keer gaat het iets makkelijker dan de andere keer natuurlijk. En het is niet vanzelfsprekend dat het allemaal op wieltjes loopt. Je moet er wel wat voor doen. Dat zeggen ze wel eens vaker. Je moet er wel wat voor doen. Hier zijn de Puma's en ik mis niets. Goed om te horen trouwens.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Janko Wagner en het Rosenberg-trio net na het nieuws van 1 uur. Kylie, ze heette dat. En fijn dat je weer terug bent, want we hebben nog mooie platen voor je te gaan. En straks ook nog...

lekkere boom. Samuel Welte en Russo. Hier de bingo schrijver deze week. En hoho, het is weer een lekkere plaat, moet ik eerlijk bekennen. Over lekkere plaat gesproken. Hier is Katja Schuurman. En nu heb ik er een.

hoorde Menzo Kortland en Sukkel in Amsterdam. Ik heb het niet gezegd hoor, dus niet dat je mij erop afschiet of zo. Het is van Menzo in ieder geval. Recht uit het

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. De komende twee weken krijgen zo'n 3500 studenten van de Hogeschool Utrecht online les. In een pand van de hogeschool is vrijdag waterschade ontstaan door een gebroken waterleiding. De opleiding Gebarentaal en Dovenstudies en ook de lerarenopleidingen hebben hier last van. Door de waterschade is er een probleem met de stroomvoorziening. Een van de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht is weer gewijzigd. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoog-Catharijnen. Die is de afgelopen weken meerdere keren veranderd. Deze zomer werd nog een zebrapad doorgetrokken, maar dat werkte volgens de gemeente niet. Het zorgde voor chaos. Niemand wist meer wie voorrang had. Nu is het zebrapad helemaal weggehaald. Voor de veiligheid, zegt de gemeente. Het 390ste lustrumjaar van de Universiteit Utrecht wordt komend weekend gevierd. De UB in de binnenstad wordt het festival Harts met podia en muziek, variërend van jazz tot close harmony en alles ertussenin, zegt de universiteit. Een studenten big band is de slotact. Zondag zijn er openluchtconcerten van onder meer een koor van studenten. Op Utrecht Centraal is vandaag de kromste supermarkt van Nederland geopend. Je kunt daar terecht voor groenten en fruit die normaal niet in de supermarkt belanden. De producten die worden afgekeurd vanwege hun vorm, formaat en uiterlijk.
6: De pompoen moet tussen de 800 en de 1200 gram wegen. Een komkommer moet kaarsrecht zijn. Alleen ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Producten zijn niet kaarsrecht of hebben allemaal een bepaalde kleur of een bepaalde vorm. Maar dat moeten ze wel van de 5 grote inkopende partijen in ons land.
5: Het is maar voor even, want de kromste supermarkt is volgende week weer weg. Het weer, het wordt zomers warm. Plaatselijk kan het zo'n 27 graden worden.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

in mijn hoofd. Als het maar positief is, dan is het geen probleem natuurlijk. En anders moet je goed met elkaar gaan praten. Dat je denkt van, hé, hey, er zit toch iets dat ik denk van, dat zit in mijn hoofd. Maar daar ben ik niet zo blij mee. Dus gewoon daarover praten. Kan jou wat schelen, joh. Komt vanzelf even goed.

Jury van Arnhem, en ik heb jou niet nodig. Nou, wij de luisteraars wel, want daarom draaien wij graag die platen voor de luisteraars. En waar ter wereld je ook bent, www.bingofm.nl. Hier is

liever spijt van wat ik niet heb gedaan, dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt, het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

Mark Vernette en Ik Leef Vandaag. Je moet er ook iedere dag van genieten natuurlijk. Hadden mee op de draaitafel de laatste voor het nieuws. De rode draad. En de draad die wordt opgepakt door Lawrence. En ik zie je graag morgenmiddag weer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Van dan met dat bruine café hoorde je hier op Bingo FM. Op deze maandag 7 september van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. We zijn uitgeluncht met Henry. En nu gaan we genieten van de middagshow. Ik ben er tot 4 uur. Laurens Nicolaas. Heb je een bericht voor me? Nou, laat even weten. Stuur een bericht met onze Bingo FM app.
1: Ik had dit weekend even tijd om bij te komen. Want ik had een aardig drukke week.

Dora met Griekse Nacht. En dan heb ik het niet over de Dora die we als animatie kennen nog. Misschien wel uit de beginperiode van mijn jeugd. We gaan naar Gordon met replay. Milo

0: en replay. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30 hier op Bingo FM.
1: Bingo FM. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Utrecht zijn vanochtend 4 mannen opgepakt. Ze hebben daar een groot graf vernield. Oh, een getuige zag dat bij Sint-Barbara en belde de politie. Die wist de 4 snel op te pakken en mee te nemen. Ze zitten nog vast. Een heftige rechtszaak is vandaag begonnen. Een man en vrouw uit Woudenberg staan in Utrecht terecht voor het jarenlange misbruiken van jonge oppaskinderen. Die zouden ook gedrogeerd zijn geweest. In de rechtbank wijzen de 2 naar elkaar, zegt onze verslaggever.
3: De vrouw die heeft veel van het seksueel misbruik bekend en zegt tegelijkertijd dat ze niet weet waarom ze mee heeft gedaan en dat ze zich af en toe ook gedwongen voelde. Ja, de man die ontkent het misbruik vooral en zegt dat hij zich eigenlijk er niks meer van kan herinneren. En dat terwijl er toch heel veel bewijs is. Er zijn videobeelden van het misbruik. Er zijn WhatsApp gesprekken waarin de 2 hun fantasieën deelden. En dan zijn er nog de verklaringen van de verschillende kinderen die misbruikt zouden zijn.
2: Op Utrecht Centraal is vandaag de kromste supermarkt van Nederland geopend. Je kunt daar terecht voor groente en fruit die normaal niet in de supermarkt belanden. Die zijn afgekeurd vanwege hun vorm, formaat of uiterlijk.
4: Een pompoen moet tussen de 800 en de 1200 gram wegen. Een komkommer moet kaarsrecht zijn. Alleen ja, ze werken natuurlijk niet. Producten zijn niet kaarsrecht of hebben een bepaalde... allemaal een bepaalde kleur of een bepaalde vorm. Maar dat moeten ze wel van de 5 grote inkopende partijen in ons land.
2: De kromste supermarkt is maar voor even, want volgende week is hij alweer weg. Zwemmer Maarten van der Weijden is in het ziekenhuis beland met hoge koorts, lage bloeddruk en te weinig zuurstof. Waarschijnlijk komt dit allemaal door een bacterie. Dat gebeurde 2 weken na zijn zwemtocht om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Intussen is hij weer opgeknapt. Hij moest zijn zwemtocht stoppen omdat hij ziek werd. Wel had hij bijna 7 ton bij elkaar gezwommen. Krijg je nog het weer van me? Het is zomers warm, maar het gaat deze week alle kanten op. Morgen is het dan weer regenachtig en een heel stuk frisser.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

kleine vogel van Senna hoorde je. En voor het regionale nieuws meer nieuws in onze app en bingofm.nl. En hoor je over een uur meer uiteraard op de radio hier op Bingo FM. Dus dat zijn we van Utrecht. Dit is Abel met Neem me mee.

Rutger van Barneveld, Zomerzon Strand 2.0 hier op Bingo. En hij heeft inmiddels al laten weten aan Shownieuws wat ongeveer zijn inkomsten zijn. Nou, dat is niet mis hoor. We gaan naar Mickey van Wijk. Met onderweg naar jou.

Onderweg naar jou van Mickey van Wijk. Het is 3:50 geweest. Ja, lekker dat je erbij bent, hè. Weer een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wil je nog even je weekend met me delen? Ja, dat mag, hè. Via de app of lawrence@bingofm.nl of via Insta @lawrencenuclaas. Dit is wat.

MK Marina op Bingo FM hier bij Bingo in de Middag. Je kunt ons altijd volgen op Instagram @BingoFM. En op onze Facebookpagina plaatsen we ook af en toe wat berichten. Dan mis je helemaal niets van jouw favoriete programma. En mocht je nou een programma hebben waar je echt ontzettend fan van bent, bijvoorbeeld van Geert of van Henry of misschien wel van Fred, dan kun je die ook gewoon terugluisteren via BingoFM.nl en in onze app. We gaan naar Jeffrey Ezen, liefde.

Liefde is magie van Jeffrey Hezen. Ik kijk even op de klok. Ja, ik ga er nog eentje doen. Zo dadelijk het NOS Journaal van 3 uur. En daarna nog een uurtje bingo in de middag. Dus blijf er lekker bij. En je weet het, 3:15 een fout momentje. Geef jouw suggestie door. Dit is Tatjana Simic. Ja, de dame uit Vlodde, hè. Ik laat je gaan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

dankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: stille einde. Ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken

0: Kaandorp en Vinkers met het duet. En Vinkers, ja, Herman Vinkers kennen we ook van Jongelen en Aldegon, hè. Hebben we ook een tijdje uitgezonden bij RTV Utrecht. Tweede gedeelte van Bingo in de Middag op deze 7 september met nu Raccoon.
1: Well, Danny,

geld van Dave Dekker hoor. Die daarvoor Raccoon met Het is al laat toch. Nou, het is nu wel te laat voor een paar momentje, want die staat al klaar. Die hoor je zo dadelijk hier op de radio, op de stadszender van Utrecht. Bingo FM, na Tino Martin, Jong en Dom.

Tino Martin met Jong en Dom. Het is 16 minuten over 3. Op deze maandag 7 september. Dankjewel Jennifer voor jouw bericht. Je vraagt om Teddy Swims, Break Up in Reverse.

hoorde net nog de aanvraag van Jennifer Teddy Swims, Break Up in Reverse. Dat was een lekker fijn momentje. Ook een nieuwe van Teddy Swims. En zojuist Gerard Joling met Shirley Swerus. Heel even, ja heel even, geniet ik nog van een bakje koffie hier in de studio van Bingo FM. Live vanuit de Hengeveldstraat hoor je nu De Dijk, Stamvol Café en daarna Dennis Jones.

0: Dennis Jones met Nooit. En binnen nu en een halve minuut het regionale nieuws van 3:30.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. In Utrecht zijn vanochtend 4 mannen opgepakt. Ze hebben daar een groot graf vernield. Oh, een getuige zag dat bij Sint-Barbara en belde de politie. Die wist de 4 snel op te pakken en mee te nemen. Ze zitten nog vast. Een heftige rechtszaak is vandaag begonnen. Een man en vrouw uit Woudenberg staan in Utrecht terecht voor het jarenlange misbruiken van jonge oppaskinderen. Die zouden ook gedrogeerd zijn geweest. In de rechtbank wijzen de 2 naar elkaar, zegt onze verslaggever.
5: De vrouw die heeft veel van het seksueel misbruik bekend en zegt tegelijkertijd dat ze niet weet waarom ze mee heeft gedaan en dat ze zich af en toe ook gedwongen voelde. Ja, de man die ontkent het misbruik vooral en zegt dat hij zich eigenlijk er niks meer van kan herinneren. En dat terwijl er toch heel veel bewijs is. Er zijn videobeelden van het misbruik. Er zijn WhatsApp gesprekken waarin de 2 hun fantasieën deelden. En dan zijn er nog de verklaringen van de verschillende kinderen die misbruikt zouden zijn.
4: Op Utrecht Centraal is vandaag de kromste supermarkt van Nederland geopend. Je kunt daar terecht voor groente en fruit die normaal niet in de supermarkt belanden. Die zijn afgekeurd vanwege hun vorm, formaat of uiterlijk.
6: Een pompoen moet tussen de 800 en de 1200 gram wegen. Een komkommer moet kaarsrecht zijn. Alleen ja, ze werken natuurlijk niet. Producten zijn niet kaarsrecht of hebben een bepaalde... allemaal een bepaalde kleur of een bepaalde vorm. Maar dat moeten ze wel van de 5 grote inkopende partijen in ons land.
4: De kromste supermarkt is maar voor even, want volgende week is hij alweer weg. Zwemmer Maarten van der Weijden is in het ziekenhuis beland met hoge koorts, lage bloeddruk en te weinig zuurstof. Waarschijnlijk komt dit allemaal door een bacterie. Dat gebeurde 2 weken na zijn zwemtocht om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Intussen is hij weer opgeknapt. Hij moest zijn zwemtocht stoppen omdat hij ziek werd. Wel had hij bijna 7 ton bij elkaar gezwommen. Krijg je nog het weer van me? Het is zomers warm, maar het gaat deze week alle kanten op. Morgen is het dan weer regenachtig en een heel stuk frisser.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Niemand anders van Wolter Kroes voor het regionale nieuws. En straks om 4 uur uitgebreid nieuws bij Kevin Scholten. Hij neemt jou weer onderweg de spits in met onderweg naar huis. En lees je uiteraard ook in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Marco Borsato met Snelle en John Eubank Lippenstift. Dat draag ik niet hoor, nee. Ik heb toch nog wel enigszins bepaalde grenzen.

Ik zou bijna willen zeggen van een mp3-spelertje of van een cd of zo. Ja, maar wel lekker hoor. Henk Kamphuis, hij komt uit Utrecht, hè? Onze eigen Utrechtse ster. Jij bent goud met goud en niet te betalen, hoorde je. We gaan naar Babette en Sooi. Uit goede tijden, slechte tijden. Kijk vooruit, nooit meer achterom.

Zo jong van de kast. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Heel veel plezier met Kevin Scholten. Hij is zo dadelijk jouw gids in de spits. En ja, laat je op de hoogte houden van de laatste stand van zaken wat er een beetje speelt in Utrecht. Kevin is te benaderen via kevin@bingofm.nl of met onze app. Ik sluit af met Flair door het oog van de nacht. Ciao de Baco.

0: Hoe zeg het ook alweer?
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. We starten even met een hele korte lijst aan files. H27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 8 minuten. H27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Knopen Lunette ongeveer 5 minuten. En als laatste alweer de 28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Knopen Hoevelaken ongeveer 17 minuten. En het allemaal in verband met veiligheidsredenen.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Samuel Welten en Russo. En deze week zijn zij genomineerd als bingo schrijf van de week. Het allemaal tot een aankomende vrijdag 3:15. We gaan straks nog even hebben over FC Utrecht, de wedstrijd van afgelopen weekend. En uiteindelijk is de wedstrijd natuurlijk gestaakt. Dat er meer zo'n

Berense. En als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. Ik wil het nog even kort hebben. Over FC Utrecht, de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Go Ahead Eagles. FC Utrecht kwam op 0-3 achterstand. En ja, schijnbaar waren supporters dat enorm zat. En toen werd er vuurwerk het veld opgegooid. De wedstrijd werd gestaakt en even later weer hervat. FC Utrecht scoorde vervolgens de 1-3 binnen. En daarna werden er bekers op het veld gegooid. En dat kwam doordat er een opstootje in het doel stond. Uiteindelijk werd de wedstrijd weer geschorst. En dat is ook zo gebleven, want de wedstrijd werd definitief gestaakt. En ja, we gaan aankomende dinsdag de wedstrijd hervatten tegen Go Ahead Eagles. En dat zal om 2 uur 's middags zijn zonder publiek. En ja, laten we hopen dat FC Utrecht nog wat kansen creëert en toch de gelijkmaker maakt. Want ja, die punten hebben we hard nodig. Je zakt alleen maar verder op de ranglijst, zullen we zeggen. Want aankomende zondag om 11:15, dan spelen we de uitwedstrijd tegen Excelsior. Ja, je mag toch hopen dat je toch een keer punten moet gaan creëren. Maar mijn mening is wel, als die vloek eenmaal op je rust, dan ja, kan je er weinig aan doen. Dan alleen maar zorgen dat die vloek heel snel verdwijnt en je toch punten gaat binnenharken, want die heb je keihard nodig. Ik ben benieuwd hoe het allemaal verder gaat. En aanstaande vrijdag om 17:30, dan praat ik nog even met Paul Pessel over FC Utrecht en gaan we je volledig bijpraten. Door met de muziek, hier is Dora.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM met het regio nieuws.
8: Goedemiddag. De man uit Woudenberg die samen met zijn ex voor de rechter staat voor seksueel misbruik van oppaskinderen ontkent de meeste aantijgingen. Hij erkent alleen wat er op beeld staat. Zijn ex gaf toe dat ze kinderen vertovingsmiddelen heeft gegeven en vast heeft gehouden. In de rechtbank wijzen de twee naar elkaar, zegt onze verslaggever.
9: De vrouw die heeft veel van het seksueel misbruik bekend en zegt tegelijkertijd dat ze niet weet waarom ze mee heeft gedaan en dat ze zich af en toe ook gedwongen voelde. Ja, de man die ontkent het misbruik vooral en zegt dat hij zich eigenlijk er niks meer van kan herinneren. En dat terwijl er toch heel veel bewijs is. Er zijn videobeelden van het misbruik. Er zijn WhatsApp-gesprekken waarin de twee hun fantasieën deelden. En dan zijn er nog de verklaringen van de verschillende kinderen die misbruikt zouden zijn.
8: De zaak die gaat morgen verder. Er is 3 dagen voor uitgetrokken. Morgen er komt de strafeis. In Utrecht zijn vanochtend 4 mannen opgepakt. Ze hebben daar een groot graf vernield. Oh, een getuige zag dat bij Sint-Barbara en belde de politie. Die wist de 4 snel op te pakken en mee te nemen. Ze zitten nog vast. Het is weer veranderd op een van de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoogkaterijnen. Het zebrapad is daar nu weggehaald. Eerder was hij doorgetrokken, maar dat werkt volgens de gemeente niet. Niemand wist waar hij aan toe was. Op Utrecht Centraal is vandaag de kromste supermarkt van Nederland geopend. Je kunt daar terecht voor groente en fruit die normaal niet in de supermarkt belanden. Die zijn afgekeurd vanwege hun vorm, formaat of uiterlijk.
10: Een pompoen moet tussen de 800 en de 1200 gram wegen. Een komkommer moet kaarsrecht zijn. Alleen ja, ze werken natuurlijk niet. Producten zijn niet kaarsrecht of hebben een bepaalde, allemaal een bepaalde kleur of een bepaalde vorm. Maar dat moeten ze wel van de 5 grote inkopende partijen in ons land.
8: De kromste supermarkt is maar voor even, want volgende week is hij alweer weg. Krijg je nog het weer van me? Het is zomers warm, maar het gaat deze week alle kanten op. Morgen is het dan weer regenachtig en een heel stuk frisser.
11: Weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Volgend jaar in 2027 zit hij 40 jaar in het vak. En dat wil hij heel graag vieren samen met jou. En dat op 9 en 10 april in Ahoy in Rotterdam. Ik ben er 2 jaar geleden bij geweest. Dat was een fantastische show. En ik ga ook zeker op 10 september proberen om erbij te zijn. Want dan start de kaartverkoop. En ik ben heel erg benieuwd hoe deze show eruit gaat zien. Ik weet zeker dat het enorm druk gaat worden. En hij heeft zelf beloofd om de voorgaande show te overtreffen. Dus daar gaan we ook maar vanuit, toch? Frans Bauer hier op Bingo FM. En vanaf volgend jaar zit hij dus 40 jaar in het vak. En als je dan bepaalde titels intikt hier op Bingo FM, dan kom je ook hele leuke platen tegen. Net als deze van John West en Lange Frans.
1: Oh-oh. Hoor ik het goed?

En dit was Sineke en dat lekkere ding. Het gebouw van de Hogeschool Utrecht op het Utrecht Science Park blijft waarschijnlijk 2 weken dicht naar een grote waterlekkage. Zo'n 3500 studenten worden geraakt en lessen gaan voorlopig online door. De lekkage ontstond vrijdag tijdens werkzaamheden toen op de 5e verdieping een waterleiding brak. Water beschadigde elektrische en technische installaties waardoor het pand zonder stroom zit. Volgende week wordt meer duidelijk over de schade en het herstel daarvan. Maar voorlopig zijn ze wel even bezig en daarom is de verwachting dat in ieder geval deze locatie zo'n 2 weken is gesloten. Als er meer over bekend is, hoor je dat zeker hier op Bingo FM. En wij gaan muziek draaien van Mart Hoogkamer en Willeke Alberti.

starten op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 17 minuten. H2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Beest en Zaltbommel 10 minuten. Dan naar 12 Utrecht richting Den Haag tussen Houten en Heimelen ongeveer 5 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 10 minuten vertraging. Dan de A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Knobbenduurnet ongeveer 6 minuten. H27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Lexmond 5 minuten. En dan de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Alfred Maren en Knobbenduurnet ongeveer 16 minuten. Het allemaal in verband met veiligheidsredenen.

je dragen. Tot 6 uur rij ik met je mee hier op Bingo FM met het programma Weg naar Huis. Iedere maandag tot en met donderdag te beluisteren en gepresenteerd. Ik zei de gek. En iedere vrijdag dan presenteer ik dit programma samen met Suzanne Laufer. En dan presenteren wij samen op Weg naar het Weekend. Ook hartstikke gezellig, kan ik je vertellen. Voor zo gaan we nog even verder kijken naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En zo na vijven krijg je natuurlijk nog eventjes de situatie op de weg. Ja, het weekend achter de rug, lieve mensen. Heb je nog leuke dingen gedaan of was het een heel rustig weekend? Ja, het verras je niet. Wij zijn vrijdagavond een hapje wezen eten bij de Griek. Zaterdag een beetje rustig aangedaan, want mijn liefje moest heel hard aan het werk. En s'avonds hadden we een hele leuke verjaardag. Hartstikke gezellig. Dus ja, was zeker te beter een leuke avond. Behalve dat FC Utrecht natuurlijk niet de sterren van hemel speelde. Maar ja, dat even nagelaten. En gisteren eigenlijk heel rustig aangedaan. Dus al met al een vrij rustig, maar toch wel gezellig weekend gehad. We gaan muziek draaien van Paul de Leeuw. Even een rustmomentje in het programma. En dat doen wij met Ik heb je lief.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Wanneer je in de auto zit, de radio een tandje harder gaat en je deze plaat uit volle borst gaat meeblaren. En iedereen om je heen je ziet aankijken van wat is diegene in die auto daar aan het doen. Ha, fijn, wij gaan richting het NOS Journaal van

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 16 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Waardenburg 8 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsberg en knooppunt Maandenbroek 12 minuten. En A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Hoogst en de Meren 12 minuten. H27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 13 minuten. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Dunette 6 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 7 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en knooppunt Gorkum ongeveer 14 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken ook 14 minuten. En tot zover de fileinformatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

van 5 uur. Het tweede uur is ingegaan en vandaag tijdens deze heerlijke maandagmiddag. Temperaturen zo rond de 28 graden. Draaien we ook wat zomerse muziek en wat Griekse klanken. Hier is Stef Ekkel en hoor ik die Griekse melodie.

0: Milano.
1: Het is vorige week al afgekondigd, maar even een kleine reminder. Reizigers moeten woensdag rekening houden met grote problemen op het spoor. Door een landelijke staking rijden er die dag geen treinen van en naar Utrecht Centraal. Ook internationale treinen vallen uit en de staking duurt 24 uur. Ook stads- en streekbussen en trams rondom Utrecht worden geraakt. De NS Reisplanner wordt begin deze week bijgewerkt. Donderdag moet het treinverkeer weer op gang komen en er wordt aangeraden om zoveel mogelijk thuis te werken. En anders op een andere manier richting je werk of richting school te gaan. Nou, dat wordt wel een uitdaging, denk ik zo. En heel erg druk op de snelweg, maar dat is wat ik ervan denk. We gaan het meemaken en aankomende donderdag gaan we zeker te weten even terugblikken. Hier is

Florin El Pino. Goed nieuws voor Utrechters die regelmatig richting Veenendaal rijden. De tweede fase van het grote onderhoud aan de A12 is afgerond. Sinds vanochtend is de weg tussen Knoopend Lunetten en Veenendaal West weer volledig open. Vier weekenden lang was de A12 richting Veenendaal afgesloten. Rijkswaterstaat verving onder meer zo'n 475.000 vierkante meter aan asfalt. De extra reistijd door de afsluiting is daarmee wel voorbij. Wel wordt vanaf vandaag gewerkt aan de A2 tussen Everdingen en Knoopendel. Daar geldt tijdelijk zo'n maximum snelheid van 90 km per uur. Dus dat is wel eventjes een beetje aanpassen. Maar volgens mij niet extreem hinderlijk, toch? Wij gaan door met Jeroen van Zelst. En ik ga niet van Roosje naar Roosje.

Dit was Django Wagner en Ren Volaren. Bijna driekwart van de studentenkamers die in Utrecht via kabinet worden aangeboden zijn volgens onderzoek te duur. Het gaat om 72% van de onderzochte kamers en landelijk ligt het aandeel op ruim 60%. Verhuurders vragen gemiddeld €236 per maand meer dan wettelijk is toegestaan. Toch deelt de gemeente Utrecht nog geen boetes uit, want sinds de invoering van de wet betaalbare huur kregen slechts 2 verhuurders een waarschuwing. Dit jaar kwamen er bij de gemeente 41 meldingen binnen over mogelijk te hoge huren. Die leiden tot 27 huursverlagingen. De samenwerking met het Huurteam Utrecht wordt door bezuinigingen wel afgebouwd. Dus ik ben benieuwd hoe het er vanaf dan aan toe gaat. Dus vandaar. Wij gaan muziek draaien van Henk Ditsel. Daarna gaan we richting het regionale nieuws van 5:30. En daarna kijken we meteen even naar de situatie op de weg hier op Bingo FM.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. FC Utrecht weet van enkele verdachten van het wangedrag tegen Go Ahead Eagles wie het zijn. Die hebben nu een stadionverbod. Supporters gooiden afgelopen weekend vuurwerk en bekers op het veld. Daarna werd de wedstrijd gestaakt. De laatste 26 minuten worden morgen om 2:00 zonder publiek gespeeld. Het is weer veranderd op een van de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoogkaterijnen. Het zebrapad is daar nu weggehaald. Eerder was hij doorgetrokken, maar dat werkt volgens de gemeente niet. Niemand wist waar hij aan toe was. Er komt geen strafonderzoek naar de agenten die in januari geweld hebben gebruikt bij Utrecht Centraal. Volgens justitie handelden zij niet onrechtmatig. De trap tegen een filmende vrouw was nodig om ruimte te maken bij de aanhouding. En ook het gebruik van pepperspray en wapenstokken paste volgens het OM bij de situatie. De man uit Woudenberg, die samen met zijn ex voor de rechter staat voor seksueel misbruik van oppaskinderen, ontkent de meeste aantijgingen. Hij erkent alleen wat er op beeld staat. Zijn ex gaf toe dat ze kinderen vertovingsmiddelen heeft gegeven en vast heeft gehouden. In de rechtbank wijzen de twee naar elkaar, zegt onze verslaggever.
4: De vrouw die heeft veel van het seksueel misbruik bekend en zegt tegelijkertijd dat ze niet weet waarom ze mee heeft gedaan en dat ze zich af en toe ook gedwongen voelde. Ja, de man die ontkent het misbruik vooral en zegt dat hij zich eigenlijk er niks meer van kan herinneren. En dat terwijl er toch heel veel bewijs is. Er zijn videobeelden van het misbruik. Er zijn WhatsApp-gesprekken waarin de twee hun fantasieën deelden. En dan zijn er nog de verklaringen van de verschillende kinderen die misbruikt zouden zijn.
3: De zaak die gaat morgen verder. Er is 3 dagen voor uitgetrokken. Morgen er komt de strafeis. Krijg je nog het weer van me? Het blijft droog vanavond. Vannacht 16 graden, morgen bewolking, later in de ochtend regen en in de middag maximaal 20 graden.
5: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

vandaag met zo'n 28 graden. Vallen er morgen buien en temperaturen zo rond de 20 graden. En vanaf woensdag gaan de temperaturen wat zakken naar zo'n 17 graden. En ook dan kan er zeker te weten hier en daar een bui vallen. Maar vanaf donderdag wordt het droog met temperaturen tussen de 18 en de 20 graden. Wij gaan even richting...

omwonenden van de Monica Brug in Utrecht ervaren nog altijd geluidsoverlast. De brug werd vorige maand opgeknapt om het lawaai van zwaar verkeer te verminderen. Maar vooral bussen zorgen volgens bewoners nog steeds voor flinke drukte. De gemeente herkent het probleem en gaat extra maatregelen nemen. Zo wordt de brug beter vastgezet aan de landhoofden. En wordt ook het asfalt bij de aansluitende straat aangepakt. De werkzaamheden moeten het geluid verder verminderen en zijn na verwachting begin oktober klaar. Ja, dat zal fantastisch zijn, want ik kan me voorstellen, als je iedere keer dat gedreun hoort, dat je er alles behalve vrolijk van wordt. Wij gaan mijn klassieker draaien, even terug in de tijd, en dat met muziek van Bonnie Sinclair. En droog je tranen, Piero.

en Voorthuizen 12 minuten. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroen en Hoevelaken 8 minuten. A2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 14 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maren en Veenendaal-West 5 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Knoopend Maandenbroek 9 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoofd en Heimelen 20 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 10 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Knoopendunetten 5 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 105 minuten vertraging door een ongeluk en de rechterrijstrook die is dicht. Dan de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Knoopend Hoevelaken 26 minuten. Dat allemaal in verband met veiligheidsregelen en door een ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten. En dat moet zijn trouwens in verband met veiligheidsmaatregelen, maar ik hoop

voor wat zomerse klanken. En dat doen wij met Mabel en Rio hier op Bingo FM. En vandaag genomineerd als mijn verdwaalde plaat. En morgenmiddag rond 17:15, dan draai ik weer een nieuwe. Voor de tijd voor een plaatje van André Hazelsprongelijk. Nu gezongen door de one and only Jeroen van der Boom. Als ik jou vergeef, toen kom je dan terug.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. FC Utrecht weet van enkele verdachten van het wangedrag tegen Go Ahead Eagles wie het zijn. Die hebben nu een stadionverbod. Supporters gooiden afgelopen weekend vuurwerk en bekers op het veld. Daarna werd de wedstrijd gestaakt. De laatste 26 minuten worden morgen om 2 uur zonder publiek gespeeld. De man uit Woudenberg die samen met zijn ex voor de rechter staat voor seksueel misbruik van oppaskinderen ontkent de meeste aantijgingen. Hij erkent alleen wat er op beeld staat, al zegt hij er ook niet veel van te weten.
2: Ik heb daar geen bewuste dingen aan. Ik kan absoluut niet herinneren dat dat gebeurd zou zijn.
3: U bent actief bezig. U zegt, ik zet hem mezelf uit.
2: Dan moet ik het niet meer. Dan moet ik niet.
1: Morgen komt de strafeis. Er komt geen strafonderzoek naar de agenten die in januari geweld hebben gebruikt bij Utrecht Centraal. Volgens justitie handelden zij niet onrechtmatig. De trap tegen een filmende vrouw was nodig om ruimte te maken bij de aanhouding. En ook het gebruik van pepperspray en wapenstokken paste volgens het OM bij de situatie. Het is weer veranderd op een van de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoogkaterijnen. Het zebrapad is daar nu weggehaald. Eerder was hij doorgetrokken, maar dat werkt volgens de gemeente niet. Niemand wist waar hij aan toe was. Krijg je nog het weer van me. Het blijft droog vanavond. Vannacht 16 graden, morgen bewolking, later in de ochtend regen en in de middag maximaal 20 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stadhuisplein.
3: Goedenavond. Dit is Stadhuisplein op Bingo FM. Een uur lang praten we over de Utrechtse politiek. En vandaag hebben we het over de tram die naar Polder Rijnenburg moet gaan rijden. Dat kost veel geld. Heel veel geld. En dat is er niet. Moeten we dan wel gaan bouwen in de polder? En we gaan praten over landgoed aan Meluswirt. Dat zou een stuk groter worden zodra de snelweg A27 verbreed zou worden. Maar de verbreding is van de baan en dus ook de overkapping. En we gaan het hebben over herrie in de wijken Hooggraven en Lunetten. Die hebben het meest te lijden onder de herrie van de snelwegen. Maar een snelle oplossing komt er niet. Dat heeft ook weer te maken met het schrappen van de plannen voor de snelwegen rond Utrecht. Nou, daarover en meer praat ik met Titus Stam van Pro Utrecht, Job van den Broek van het CDA en Richard Nijhoff van de VVD. In Stadhuisplein op Bingo FM.

0: Imca Marina op Bingo FM en de vakantie voorbij. Ze heeft een vriendin, Imca Marina, die woont in Utrecht, vlak bij mij. En dus kom ik Imca Marina wel eens tegen af en toe en dan zwaait ze heel vriendelijk naar me. Denk van, jij kent mij helemaal niet, ik ken jou wel. Maar goed, ze zwaait altijd heel vriendelijk. Leuke vrouw. Bingo FM, we hebben het over de politiek. En we gaan het hebben over een aantal dingen die te maken hebben met wegen. En daarvoor heb ik 3 raadsleden uitgenodigd. Richard Nijhoff, hij is van de VVD. Job van den Broek, hij is van het CDA. En Titus Stam, hij is van... Ben je nou van pro eindelijk?
1: Ja, we zijn nu eindelijk van pro... Pro Utrecht.
0: Want ik keek op de website van de gemeenteraad en daar staat nog steeds PvdA GroenLinks. GroenLinks,
1: ja.
0: PvdA.
1: Ja, we zijn als afdeling nu gefuseerd en er moet nog een wijziging door de gemeenteraad. En dan zijn we ook in de gemeenteraad zelf pro.
0: En dat heeft alles meer met geld te maken, hè? Want als jullie...
1: We hadden op een gegeven moment vorige periode heel veel afsplitsingen in de Utrechtse gemeenteraad. En toen dachten we heel slim. Je mag niet zomaar van naam veranderen. Dan moet je, want om te voorkomen dat mensen allemaal zouden afsplitsen. En dat was zo'n slim systeem dat het ook geldt voor ons. Dus we zijn verkozen als GroenLinks PvdA en we mogen onze naam niet veranderen. Want als we dat wel doen, dan verliezen wij de helft van onze financiering, waarmee we onze ondersteuning betalen.
0: Ja. En hoe ga je dat oplossen?
1: Nou, er is nu een regelwijziging voorgesteld bij de Griffie. En die gaan naar de gemeenteraad en hopelijk wordt die aangenomen.
0: Jullie zijn de grootste partij, dus hebben jullie even gefixt dat jullie dat geld toch krijgen?
1: Het is gewoon volgens mij een goed idee als een partij, bijvoorbeeld ook VVD, heeft een tijd lang VVD Utrecht geheten of Utrechtse VVD. Als ze daar toe beslissen en ze hebben toestemming van het partijbestuur, dat mag. Dat vind ik geen slecht idee.
0: En het scheelt jullie geld?
1: Nou ja, het is ook gewoon mensen die je niet hoeft te ontslaan. Ja.
0: Oké, okay, ja, want jullie hebben, ja, even uitleggen, jullie hebben mensen in dienst als fractie. Ja,
1: alle fracties hebben een bedrag, zodat ze mensen hebben die kunnen ondersteunen bij politieke werk. En ook met het beantwoorden van bewoners en het helpen met contact in de stad. En dat is ongeveer een vast bedrag per fractie.
0: Ja, dat maakt niet uit hoe groot je bent.
1: Nee.
0: Oké, okay, ja.
1: Ja, het grootste gedeelte is een vaste oplage die alle partijen krijgen. En dan krijg je een kleine oplage per raadslid die verkozen is.
0: Ja, Titus, jij bent raadslid voor Pro dus, hè? Pro Utrecht. Of wat is het? Pro Utrecht?
1: Pro Utrecht.
0: Pro Utrecht, oké. Okay. Hey, en naast je raadswerk ben je ook nog iets anders aan het doen? Je werkt niet, hè?
1: Ik ben promovendus. Officieel werk ik wel. Ben ik een PhD-onderzoeker, heet dat in Nederland.
0: Een promovendus. En wat doet een promovendus dan?
1: Ik geef les en ik doe onderzoek aan de universiteit. En dat doe ik voor een periode van 4 jaar. En aan het einde van die 4 jaar dan krijg ik een titel, dan word ik doctor.
0: En wat voor onderzoek doe je?
1: Ik doe onderzoek in de geschiedenis naar de coöperatieve bewegingen. Hoe die woningcoöperaties, vakbonden, hoe ze georganiseerd zijn en hoe ze beter kunnen functioneren. In historisch perspectief. Dus dat. Dus ik word niet een dokter als een medische dokter, maar gewoon een historische dokter.
0: Heb je al met Hans Spekman gesproken?
1: Ja, maar niet hiervoor eigenlijk. Maar dat is op zich geen slecht idee.
0: Oké. Hans Spekman, oud-wethouder en kopman van de PvdA. En druk in allerlei corporaties. Naast je zit Job van den Broek. Hey, jij bent al vaker geweest. Hè? We probeerden het te reconstrueren, maar we weten het niet meer.
1: Ja, hè? Iets van 5 keer.
0: 5 keer, oké. Okay. Job, jij bent nieuw.
2: Ja.
0: Jij bent ook nieuw raadslid, hè?
2: Ja. Ja, niet helemaal sinds de verkiezingen, maar in november ingestroomd als opvolger van onze toenmalige fractievoorzitter die Tweede Kamerlid werd.
0: Oké, leg eens uit, want jij stond 4 jaar geleden al op de lijst.
2: Ja.
0: Je net niet gekozen.
2: Nee, dus toen 3 jaar lang als zogenaamd commissielid meegedraaid. Dus dat is een soort fractieondersteuner die wel in de voorbereidende vergadering het woord mag voeren, maar niet in de gemeenteraadsvergadering zelf. Vlak voor de streep, vlak voor de finish, vertrok onze fractievoorzitter en werd ik nog raadslid.
0: Jan Tien Swinkels ging naar de Tweede Kamer, ja?
2: Ja, voor een paar maanden toen.
0: Toen was je raadslid en toen stond je wel op de nieuwe lijst?
2: Ja.
0: En toen stond je vrij hoog?
2: Ja, plek 3 en toen wel gewoon verkozen in 1 keer.
0: Ja, hoe bevalt het?
2: Goed. Ja, het was druk. We hadden eerst de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Eigenlijk rolde dat naadloos over in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Intussen dus raadslid geworden, 2 campagnes gedraaid. Dus ik merkte wel vlak voor de zomer dat het wel redelijk op was. Maar wel echt, echt heel leuk, geniet er echt van.
0: Ja, maar hoe bevalt het als raadslid?
2: Goed.
0: Is dat hard werken?
2: Ja, het is hard werken. Maar ik vind het niet vervelend. Ik zeg altijd, het is ook een soort hobby bijna van me. Ik vind het gewoon echt heel leuk om met inhoudelijke stukken bezig te zijn. Nog leuker om met bewoners in gesprek te zijn. Te horen wat er in de stad speelt. En daar dan vervolgens ook iets mee te kunnen doen. Want ik woon nu bijna 10 jaar in Utrecht. En die 10 jaar een hoop dingen gezien. Of ik denk van, nou, dat zou ik zelf anders gedaan hebben. Of zou ik zelf beter doen. En nu dan de kans gekregen om dat ook te doen. En dat vind ik echt heel tof om te doen.
0: Nou, politiek is een soort hobby voor je, zeg je net. Dus je hebt er ook een baan naast.
2: Ja. Klopt.
0: Wat doe je?
2: Ik werk bij Defensie. Als strategisch beleidsmedewerker. Dat klinkt heel ingewikkeld. Is het niet. Wij zijn met name bezig met, ik noem het wel eens de toekomst voorspellen. Dus niet kijken wat gebeurt er morgen. Wat komt er overmorgen op ons af. Maar wat gebeurt er in 10, 20, 30 jaar. En hoe kunnen we ons als Defensie daar zo goed mogelijk op voorbereiden?
0: Maar heb je het dan over hoe verandert Nederland en hoe kunnen we daarmee omgaan? Of hoe verandert de wereld en hoe moeten we ons daarop voorbereiden?
2: Allebei. Eigenlijk alle ontwikkelingen die in binnen- en buitenland gebeuren, die van invloed kunnen zijn op Defensie, zijn voor ons relevant en nemen we mee.
0: Oké. Okay. Dus je hebt het ook over Trump en zijn gekke dingen.
2: Dat zou kunnen. Dat...
0: Oh, je mag het niet zeggen waar je het over
2: nee, ja, dat, in grote lijnen. Maar nee, gewoon alle ontwikkelingen globaal die voorkomen zijn relevant voor ons. Nemen wij mee. En waar relevant kunnen dat ook Amerikaanse ontwikkelingen zijn. Maar we kijken toch vooral naar het oosten momenteel.
1: Kan je nog minder specifiek zijn?
0: Hey, bij RTV Utrecht hebben we dit afgelopen weekend onze lezers gewaarschuwd dat Defensie aan het oefenen is hier. Heb je daar iets mee te maken? Want er komen allemaal vliegtuigen laag over.
2: Ja, ja. Het is, ik heb er zelf niks mee te maken. Maar ik denk dat het wel goed is dat het gebeurt. We zijn in Nederland onveiligheid een beetje verleerd, zeg ik wel eens. Dus we weten niet meer hoe het voelt om daarmee geconfronteerd te worden. Dus het is goed om mensen weer een beetje kennis te laten maken met, ja, dit is toch de realiteit. En misschien nog niet in Nederland. Dan laten we ook vooral hopen dat het zo blijft. Maar voor het geval dat... is het dan wel goed om mensen een beetje weerbaarder te maken, zoals we dat dan noemen.
0: Maar je weet niet wanneer die vliegtuigen overkomen?
2: Nee.
0: Nee, jammer. Oké. Okay. Richard Nijhoff, jij bent van de VVD. Voor jou is jou...

0: regiovoorzitter geweest. Dus ik heb allerlei verschillende rollen gehad. Maar dat was altijd vrijwilligerswerk. Ja, raadslid krijg je ook nog een vergoeding voor. Maar daar zet ik eigenlijk mijn hobby mee door.
1: Maar waarom heb je dan gekozen? Want je was al hartstikke fanatiek en actief binnen de VVD. Ja. Waarom heb je dan voor gekozen om raadslid te worden?
0: Ja, ik herken ook wel een beetje wat Job zegt. Van, ik woon al meer dan 25 jaar in Utrecht. En ik herkende ook wel dat ik op een gegeven moment dacht... Ik zie dat dingen ook anders kunnen. Nou, gelukkig hebben we daar hele goede raadsleden voor. En die kon ik ook altijd vinden. En... Ja, op een gegeven moment begon het toch te kriebelen na die 20 jaar. En ik ben zelf ondernemer. Ik zag wat meer vrijheid in mijn agenda om dat ook op deze manier in te delen. En toen heb ik toch maar mijn vinger opgestoken. Want het is niet zo dat je dan gevraagd wordt. Je moet echt je vinger opsteken en zeggen, nou, ik wil het ook wel eens gaan doen. Nou, daar ben ik dus 1 april mee begonnen.
1: Wat? Want je hebt het van alle kanten heb je het meegemaakt, hè? Bekeken, maar nooit actief aan deelgenomen. Sinds dus de verkiezingen wel. Wat is je het meest opgevallen? Wat is je tegengevallen? Wat is je meegevallen? Wat valt erop?
0: Nou, ik vergelijk het heel vaak, vergelijk ik de politiek ook wel een beetje met voetbal. Dus ik ben jarenlang heb ik in die bestuurskamer gezeten en heb ik gekeken naar het spel wat op het veld plaatsvindt. En als je nu in de politiek actief bent, in de gemeenteraad, dan ben je eigenlijk op het veld ben je dat, ja. Het spel aan het spelen. En het is niet dat het een spel, want het is serieus, maar dat geldt ook bij voetbal, gaat over serieuze zaken. En ik denk dat dat heel anders is. Je kan over iemand zeggen, je moet die bal even snel die hoek inschieten, maar als je dan eenmaal op het veld staat, moet je dat dan wel doen. En dat is denk ik het grote verschil tussen aan de zijkant actief zijn of echt in de gemeenteraad het politieke handwerk te doen.
1: Ja, het verschil met voetbal is dat we helaas geen 400.000 bondscoaches in Utrecht hebben.
0: Nee, dat klopt.
1: Dat zou mooi zijn als iedereen een mening had over de politiek. Maar goed, en je bent een ondernemer, je hebt een eigen zaak.
0: Ja, klopt. Ik heb samen met een aantal compagnons hebben wij een adviesbureau. Wij werken voor grote bedrijven als KPN. We hebben zo'n 40 mensen die allerlei projecten doen. Nieuwe producten bedenken, nieuwe projecten leiden. En zelf als eigenaren doen we ook allerlei projecten. En een van de projecten die ik zelf leid is het overgang van de overchipkaart naar OVP.
1: Ja. Oké, okay, dus de overchipkaart gaat weg, hè?
0: Ja, die gaat stoppen. Ja.
1: Hij is al bijna weg. Ik moest hem al inleveren.
0: Nou, er zijn nog heel veel mensen die nog een overchipkaart hebben. Dus,
1: oké. Okay.
0: Daar gaan we voor zorgen dat die ook naar OVP overgaan.
1: Heel goed. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. We gaan het hebben over zo direct over de tram naar Rijnenburg.

0: zoele zomernacht. Vanavond de laatste volgens mij, want morgen valt de herfst in. Rutger van Barneveld op Bingo FM. Wie vroeg hem aan? Jij toch, Job?
1: Ja, dat is mijn schuld, vrees ik.
0: Hoe komt het? Vind je het een leuk plaatje?
1: Ja, ik vind het een banger, maar ik volg Rutger van Barneveld al lang. Eigenlijk sinds die verscheen in de fameuze SBS-serie Ik geloof in mij. En ik heb hem ooit nog een keer live zien optreden. En nou, dat het me eindelijk gelukt is om een nummer 1 hit te pakken in Nederland. Vind ik alleen maar mooi. Gun ik hem van harte. En ik zing het ook heel vals graag mee.
0: Polder Rijnenburg, daar gaan we het over hebben. Het ligt tussen Nieuwegein, IJsselstein en de Meren. In de polder moeten ruim 20.000 huizen komen. Ik zie allerlei verschillende getallen steeds voorbij komen. 20.000, 22.000, 25.000. Ruim 20.000 huizen moeten daar komen. Maar van een meerderheid van de gemeenteraad, dat zijn dus die mannen die hier zitten en dames, een meerderheid van de gemeenteraad mag er alleen maar gebouwd gaan worden als er een tram al ligt. Nou, die is heel duur en dat geld ontbreekt. Titus, waarom willen we die tram hebben richting Polder Rijnenburg?
2: Nou ja, omdat je in Rijnenburg, wat je zelf ook net zei, veel woning wil bouwen. Je wilt de wooncrisis aanpakken. En daarvoor heb je gewoon een goede verbinding nodig, openbaar vervoer. Want het is een polder ingeklemd tussen snelwegen. En het heeft een paar aanvoerswegen. Maar daarbuiten is het eigenlijk best wel slecht bereikbaar. En als je voor 5000 mensen woningen wil gaan bouwen, moeten ze van daar naartoe kunnen komen en dan weer naar hun werk gaan. En daarvoor heb je hoogwaardig openbaar vervoer nodig. Daarvoor heb je een tram nodig.
0: Maar waarom moet die tram er eerst liggen voordat er gebouwd wordt?
2: Nou ja, je hebt het risico dat je dan eigenlijk vastzit in die polder. Want ook je hebt nu, als je bijvoorbeeld van de Meern naar Rijnenburg, de polder Rijnenburg gaat, kan je onder een brug door. Maar je kan dan niet makkelijk, zeker als je de auto hebt, niet makkelijk de straat over.
0: Je bedoelt bij Strijkviertel? Daar ligt een vierbaans brug onder de snelweg door. Ja. Kwestie van asfalteren en je rijdt zo Polder Rijnenburg in.
2: Maar dan krijg je niet woning voor 5000 mensen. Dus wil je Rijnenburg goed bouwen, wil je bouwen met veel betaalbare woningen, heb je eerst goed openbaar vervoer nodig. Want anders kan je een villawijk er bouwen. Maar daar hebben we in Utrecht niet heel veel aan.
0: Oké, we komen er straks op terug. Richard, jij bent van de VVD. Moet er eerst per se een tram liggen voordat er gebouwd kan worden?
3: Nou, wij vinden dat er echt zo snel mogelijk gebouwd moet gaan worden. En wij hebben daarom, en wij snappen heel goed dat je, hè, want die fout hebben we denk ik in Leidse Rijn gehad, dat we daar te laat met OV zijn gekomen. Nou, dat kun je hier, kun je dat herstellen. Maar je moet zo snel mogelijk gaan bouwen, want er is gewoon een groot woningtekort. En daarom hebben wij ook altijd voor Rijnenburg gestreden. Wij waren een van de eerste partijen die hebben gezegd, we moeten daar bouwen. Zouden ook meer woningen nog willen bouwen. Dat betekent dat je wat dat je echt concessies moet doen aan de ambities van mijn overbuurman op het gebied van windenergie. Maar je moet gewoon zoveel mogelijk daar gaan bouwen, zo snel mogelijk. En er moet gezorgd worden dat die Rijnenburglijn er is.
0: Maar moet die Rijnenburglijn er eerst zijn voordat er gebouwd gaat worden?
3: Ik zou zeggen, ga tegelijkertijd beginnen en zorg dat ze zodra de eerste mensen er wonen, dat die gebruik kunnen gaan maken van deze lijn.
0: Dan wonen er een paar mensen en dan ligt er een hele dure tram waar dan 3 mensen in zitten.
3: Nee, nou.
0: En dan krijg je hetzelfde met de uithoflijn, die in het weekend niet rijdt, want er zit er niemand in. Die 's avonds helemaal leeg is. Wat moet je met een tramlijn waar niemand in zit?
3: Nou, als wij daar gewoon 20 of 30.000 woningen bouwen, dan gaan daar zeker mensen in die tramlijn zitten.
0: Zeker, maar je bouwt niet 20.000, 30.000 woningen in een maand. Daar heb je 10 jaar voor nodig of 15 jaar voor nodig. Je kan toch ook eerst halverwege die tramlijn
3: hebben? Nou ja, kijk, zeker. En dat laat ik vooral aan de experts hoe zij een projectplanning maken. Maar wij moeten zeker ervoor zorgen dat als die huizen gebouwd gaan worden, dat er ook zekerheid is dat deze lijn naar Rijnenburg gaat.
0: Ja, Job, jij bent van het CDA. Moet die tramlijn er komen?
4: Als het even kan wel, ja.
0: Ja. En moet die komen voordat er gebouwd wordt? Of mag die ook ergens in die 20, 30 jaar dat er gebouwd wordt aangelegd worden?
1: Ja, het is een beetje een kip en het ei discussie aan het worden. En idealiter zou die er liggen voordat die huizen gebouwd worden. Om de redenen die al eerder genoemd zijn. Tegelijkertijd, de wereld is niet altijd ideaal. En soms moet je je aanpassen aan de omstandigheden. En lijkt het mij vooral belangrijk dat we gewoon doorgaan. En of dat dan betekent eerst stenen stapelen of eerst rails aanleggen. Dat hangt gewoon puur van de situatie op dat moment af. Want laten we niet vergeten, de minister heeft gezegd dat er nu geen geld beschikbaar is. Hij heeft niet gezegd dat er nooit geld beschikbaar komt.
0: Nee, maar als je goed naar de politici luistert, dan zijn er heel veel wensen. En hij staat niet op 1 of van het verlanglijstje. Hij staat ergens onder, hij bungelt ergens onderaan. Dus hij komt niet heel snel.
2: Ik weet niet of je dat goed hebt, wat je goed inschat. Omdat de D66...
0: Iets is PvdA, ja?
2: Omdat de Rob Jetten, de D66, onze nieuwe minister-president, heel erg campagne heeft gevoerd op 10 nieuwe steden. Volgens mij was in de vorige verkiezingen de woningcrisis toch wel echt het grote onderwerp. En je hoort ook de hele tijd, wanneer het over woningbouw gaat, dan is Rijnenburg-Groot-Merwede, de ambtelijke term voor waar we het eigenlijk over hebben, de plek die elke keer wordt genoemd om de wooncrisis op te lossen. Omdat je hier.
0: Maar ik heb al die lijstjes gelezen die nu voorliggen bij de minister, bij Karremans heet hij volgens mij. Ja. Waar er gebouwd moet worden. En hij gaat nu eerst daar helpen waar niet heel veel nieuwe infrastructuur moet komen. Vijf locaties heeft hij aangegeven.
2: Ja, maar wij hebben het voordeel dat wij ook gewoon in december zometeen in totaal een bedrag van 2 miljard krijgen om de Merwede-lijn aan te leggen. Dat helpt ook al voor woningbouw. Dat deels in de Merwede-kanaalzone, waar vroeger de praxis stonden. En deels in Nieuwegein. Dat is ook bijna 20.000 woningen.
0: Job, jij was aan het woord. Want mijn vraag was eigenlijk, moet je niet eerst gaan bouwen en dan daarna pas die tramlijn aanleggen? Als je dan wel geld hebt.
1: Je moet eerst en vooral doen wat ertoe leidt dat er zo snel mogelijk zoveel mogelijk woningen staan. En als het dan in deze situatie met de vertraging die de tramlijn eventueel oploopt, ertoe leidt dat je eerder die woningen kan gaan bouwen dan die tramlijnen ligt, dan moet je dat gewoon doen. Ik bedoel, waar een wil is, is een weg. Dus als je die ontsluiting goed wil regelen, dan kan dat. Bedoel, net werd al het voorbeeld van de Uithoflijn genoemd. Nou, die heeft er ook heel lang niet gelegen. Ik heb de tijd van de fameuze bus 12 nog wel meegemaakt. Ik denk Titus ook wel. Precies, de Echo heeft er nu een leuk feestje over tegenwoordig. Maar ja, dat was niet altijd even prettig. En soms moest je een bus wachten, maar je kwam er uiteindelijk wel. Dus ja. Als je wil, dan krijg je het wel voor elkaar om die wijk te ontsluiten. Idealiter doe je dat meteen met die tramlijn. Als dat niet zo is, nou ja, dan bouwen we eerst een x-aantal huizen en dan komt die tramlijn daarna wel.
0: Ja, dan ben jij het mee oneens, Richard. Jij zegt eerst die tram.
3: Nee, zeker niet. Ik heb volgens mij, zei ik net aan het begin, zo snel mogelijk die huizen gaan bouwen. En we moeten daar zeker pragmatisch zijn. Wij zijn ook niet als partij, waar helaas andere partijen in de gemeenteraad wel voor, die echt tegen de auto zijn. Wij willen juist die flexibiliteit voor iedereen hebben. Dus die eerste paar mensen kunnen vast met de auto op de snelweg komen.
0: Titus, jij komt uit de PvdA-hoek. Van Pro, hè? Je hebt GroenLinks en de PvdA. Rijnenburg is al 26 jaar van Utrecht. Al 26 jaar mogen we daar bouwen. En eigenlijk was het de bedoeling dat we ergens in 2010 plannen gingen maken en 2020 moest er gebouwd gaan worden, uiterlijk.
2: En op een gegeven moment hadden we een economische
0: crisis. En GroenLinks heeft dat net zo lang getraineerd. En we zijn nu 2026, bijna 2027, is geen paal in de grond. Is het niet gewoon een tegenwerkbeleid van Pro om allerlei drempels op te werpen zodat er niet gebouwd gaat worden in Rijnenburg?
2: Nee, totaal niet. Want
0: totaal wel. We zijn in 26 en er staat toch geen huis, hè?
2: Nee, nou ja, er staan nu huizen, er zijn er niet heel veel. Maar de hele reden, we hebben die grond inderdaad rond 2000 gekregen als een soort van verlengstuk van Leidse Rijn. En we hadden toen inderdaad al de eerste plannen om dat te gaan bouwen, maar toen kwam er een economische crisis. Dat is ook de reden dat in Leidse Rijn op een gegeven moment ook de bouw ongelooflijk is vertraagd. We hebben gewoon een periode van eigenlijk tot met 2015 gehad dat er.
0: Ga je nou ontkennen dat GroenLinks tegen de bouw in Rijnenburg was?
2: Nee, maar ik wil even wat context geven.
0: Was GroenLinks tegen de bouw in Rijnenburg?
2: Ja, maar ik wilde wat context geven en ik wilde vervolgens ook zeggen, wij hebben ook gewoon gezegd, wij willen daar een energielandschap bouwen en vervolgens willen wij een goede hoeveelheid woningen bouwen. Want VVD wilde eerder al gaan bouwen in Rijnenburg, maar dan kan je echt geen woningaantallen houden. Dan bouw je 5.000 woningen voor een villa-wijk en dan heb je niks gedaan voor de betaalbaarheid.
3: Ja, maar wij hebben heel duidelijk, dat is al twee campagnes geleden, hebben wij heel duidelijk als VVD campagne gevoerd dat wij willen bouwen in Rijnenburg. GroenLinks was daar toen echt falikant op tegen. D66 zat een beetje in het midden en uiteindelijk is daar toen eindelijk, na heel veel drukken vanuit VVD, een opzet gemaakt om inderdaad dan die woningbouw te gaan realiseren. Maar dat heeft wel heel veel druk
2: opgezet. Dat ging om een fundamenteel ander soort Rijnenburg. Het ging om een Rijnenburg die eigenlijk, waarbij je niet heel veel grote investeringen hoeft te doen, waarbij je niet een aansluiting met de snelweg ter waarde van 11 miljard, die we ook nog moeten gaan betalen, ging bouwen. Of een Merwede-lijn van 2 miljard. Dat ging om echt een klein aantal woningen, eigenlijk heel erg duur segment. En wij zeggen, we moeten de woningcrisis aanpakken. Dan moet je ook betaalbaar bouwen. En daarvoor heb je de Merwede-lijn nodig. En ook nog we hebben het heel veel over de Merwede-lijn. Maar wat ook nog, zeker als je een autowijk wil bouwen, zoals Richard wil, dan heb je ook nog een aansluiting op de snelweg.
3: Dat is te makkelijk.
2: En daar heb je een gat van 11 miljard.
0: 11 miljard voor een aansluiting op de snelweg?
2: Om een nieuwe aansluiting te regelen. Ja.
0: Dat is geen 11 miljard.
2: Ja, dat is
0: we gaan het googlen straks. Richard.
3: Nou, ik vind het te makkelijk dat Titus hier zegt van ja, VVD is dan voor het bouwen van villa-wijken. Ik vind het hartstikke mooi als er gemengde wijken komen en daar zijn we altijd voor. En daar hebben we ook, en dat is in Leidse Rijn gebeurt dat ook. Dat gebeurt in heel veel wijken. Dus het is niet zo dat wij alleen maar van Rijnenburg villa-wijk willen maken. Absoluut onzin. Maar wij zijn wel degene geweest die absoluut voor woningbouw in Rijnenburg zijn. En ja, daar moet je dus ook vervoer daar regelen. Daar moet je aansluitingen op wegen voor regelen. En daar hebben we volgens mij altijd hele goede plannen voor gemaakt.
2: Ja. Daarom ben ik ook heel blij dat jullie sinds kort nu ook de voorkeursvariant steunen. Want volgens mij is het ook een gezamenlijk probleem dat we allemaal hebben in de Utrechtse gemeenteraad. We willen allemaal dat er gebouwd wordt in Rijnenburg en op een goede manier gebouwd worden. En het is fijn als we met z'n drieën, ondanks onze meningsverschillen, wel samen eruit komen.
0: Nou, hey, okay, maar nog steeds niet iedereen wil bouwen in Rijnenburg. Want het GroenLinks smaldeel van Pro is nog steeds tegen. En de Partij voor de Dieren wil ook eigenlijk niet bouwen in Rijnenburg.
2: Dat klopt niet, Mark, maar we laten
0: het.
2: Nou ja, in ieder geval, als Pro hebben we een duidelijk. We hebben het vorige coalitieakkoord en ook in dit verkiezingsprogramma. En in het huidige coalitieakkoord staat heel duidelijk wat we willen in Rijnenburg. Dat is energielandschap en 20.000 woningen.
0: Het CDA zit niet in deze coalitie. Daar baalt het CDA en Bert van Steeg, jullie fractievoorzitter, als een stekker van. Mag je dat zeggen? Ja, dat is netjes. Hè? Als stekker balen, dat mag wel.
3: Ja,
0: dat mag.
3: Ja.
0: Okay, dat ik niet iets fout zeg. maar als jullie wel in het college hadden gezeten en mee waren gaan regeren in deze stad, hadden jullie het bouwen in Rijnenburg kunnen versnellen?
3: Ik hoop het. Kijk, er is natuurlijk heel veel onderhandeld. We zijn er op een gegeven moment op een bepaald punt uitgestapt. Dan was er ook nog heel veel niet uit onderhandeld. Dus ik ga nu niet van alles claimen van als wij wel in het stadsbestuur hadden gezeten, dan was dit anders geweest, dan was zus anders geweest. Maar we hadden ons wel echt er heel hard voor gemaakt dat er zo snel mogelijk een schop in de grond was gegaan in Rijnenburg. Want het tempo waarop het nu gaat, ik weet nog 4 jaar geleden, toen ik net een beetje actief werd hier in de politiek. D66 was net gedraaid. Dus nou, ik dacht, het gaat nu eindelijk gebeuren. En toen kwam er in het coalitieakkoord, ja, we gaan wel bouwen in Rijnenburg, maar pas vanaf 2035. Ik denk, ja jongens, dan heb je partijen in de coalitie zitten toen en nu ook, die de hele dag door een grote mond hebben over het oplossen van de woningcrisis. Dan heb je een enorme polder in je achtertuin liggen en dan ga je 15 jaar wachten om daar een schop in de grond te steken. Ja, leg mij het maar uit.
0: We gaan een plaatje draaien. En de plaatjes worden vandaag weer uitgekozen, voor zover het geen verzoekjes zijn, door onze technicus Reinoud. En hij heeft altijd weer eentje die past. Tram 7

was in tram 7. Ik was van mijn werk op weg naar huis. Ik zat wat te lezen in een boek. Toen kwam ze binnen, een mooie meid met donker haar. Ze zag me zitten en ik had...

0: Bingo FM, het programma heet Stadhuisplein. En we praten over de politiek, maar wel op een manier dat je het thuis snapt. En dat je, nou, dat je eigenlijk mee kan praten als je wil. Dat doen we met drie politici, drie raadsleden uit de Utrechtse gemeenteraad. Titus Stam, hij is van Pro Utrecht. Job van den Broek, hij is van het CDA. En Richard Nijhoff is van de VVD. Nou, we hebben het over een tramlijn naar Rijnenburg. Nou, de discussie over de tram die is heel oud. Ik zat vroeger met mijn vader in de jaren 60 aan tafel al te discussiëren over tramlijnen naar de Uithof. Mijn vader was ambtenaar vroeger hier in Utrecht. Dus die discussie loopt echt al 60 jaar ongeveer. En op een gegeven moment moest er een tramlijn naar de Uithof komen. Die moest door de binnenstad. En toen ging de discussie, hij moet onder de binnenstad door. Dat was niet te betalen. Hij moet door de binnenstad, dat is te groot. En dat is te lastig. En het is te duur. Dat argument gold jaren geleden ook al. En wat hebben we toen met z'n allen besloten? Toen hebben we een trambaan aangelegd dwars door de binnenstad. Van het Utrecht Centraal, via het Neude, via de Nobelstraat, via de Beeldstraat en dan onder de Berenkel door en zo naar de Uithof. Dat is een trambaan. De fundering van een trambaan. Er ligt alleen geen rails, er ligt asfalt op. En daar rijden bussen overheen. En volgens mij functioneert dat ding hartstikke goed. Als ik iets zeg wat je weet niet mee eens bent.
1: Ah, ik zou zeggen, totdat je een voetganger bent, probeert bij het Janskerkhof die busbaan over te steken.
0: Punt, dan, eens. Ja, dat is levensgevaarlijk. Vooral door die bocht. En ja, rij je nog wel eens wat taxis ietsje harder dan mag. Eens, maar volgens mij functioneert het ding goed. Ik heb al eerder geroepen bij een van onze media van RTV Utrecht. Waarom doen we dit niet bij Leidse Rijn? Die trambaan aanleggen, alleen geen rails en geen tram bestellen, maar de eerste 10 jaar er een bus overheen jagen. Richard, waarom kunnen jullie, intelligente politici, dat niet bedenken?
2: Nou ja, je gaf net aan Leidse Rijn. Daar hebben we volgens mij ook zo'n baan. Hè, want we hebben bus 28 die naar Leidse Rijn gaat. Hè,
0: dus is het ook een trambaan?
2: Nou nee, dat is gewoon asfalt, maar dat is...
0: Maar waarom leg je die trambaan niet aan naar Rijnenburg? Alleen geen rails en geen tram, maar een bus.
2: Nou, ik denk dat het eindperspectief echt moet zijn dat daar een tram is. En dat is ook omdat daar kun je snelheid mee pakken. Daarmee kun je ook mensen een betere reistijd geven van hun woning naar het werk. Dus ik denk dat het eindbeeld daar moet zijn. Maar als je, nou, volgens mij kwam Job daar ook al op. Als je langer de tijd nodig hebt om dat te realiseren, dan zou je zeker kunnen zeggen, joh, laten we zorgen dat er eerst busvervoer is. Alleen wat ik het vervelende vind van voorbeelden van OV in Utrecht is dat we vaak dan blijven hangen in die tussenoplossing. En dat zou erg vervelend zijn. Want dan heb je nog steeds niet een goed alternatief voor de mensen die in Rijnenburg wonen.
0: Job, een trambaan aanleggen, alleen geen rails, maar gewoon asfalt en de bus overheen jagen de eerste paar jaar.
1: Nou ja, ik noemde het net al als alternatief om eerst die bus laten rijden. Dus ik denk een goed idee. Het enige waar je wel even goed naar moet kijken is wat er dan de kosten van zijn. Want ik kan me voorstellen, zo'n fundering voor zo'n trambaan aanleggen, dat een stuk prijziger is dan alleen maar een laag asfalt.
0: Maar het is goedkoper dan een complete trambaan aanleggen.
1: Ongetwijfeld. Maar of het financieel uitkomt, daar zou je even naar moeten kijken. Maar het zou een creatieve tussenoplossing kunnen zijn. Wat ik overigens grappig vind, je had het net over de historische discussies over tramlijnen in Utrecht. Wat mensen vaak nog wel eens vergeten is dat echt heel vroeger, dan heb je het over 100 jaar geleden, lagen er al heel veel kleinere tramlijnen dwars door Utrecht heen. Ik zou niet durven zeggen dat die ook echt precies over het tracé liep waar nu die baan is aangelegd. Maar het was er ooit, alleen we hebben het allemaal weer afgebroken.
0: Oké, opa vertelt. Toen ik klein was, reden geen tram, maar de rails lag er nog wel. Ah, ja. Dus ik heb echt gezien dat er op sommige stukken bij het Neude lag. Onder de Domdor, ja. Daar lag de rails niet meer. Maar ik kan me nog herinneren dat in de buurt van Neude, hoort het ding, dat langs de Laurier, weet hij nou, maar goed, daar lag nog tramrails toen ik Utrecht kwam wonen. Dus ja, goed, klopt. En hij ging onder de dom door. Ja, bizar. Ja. Dat kan je niet meer voorstellen. Maar terug naar de zaak. Titus, pragmatisch nadenken. Dingen oplossen, een goede trambaan aanleggen, maar de eerste 10 jaar de bus overheen jagen.
3: Ja, dat is een beetje het nadeel waar Richard eigenlijk over had. Dat heet dan intensiteit. Je wilt gewoon genoeg ruimte bieden voor veel mensen om in Rijnenburg te wonen. Daar heb je dus veel ruimte nodig. En dat kan een tram vaak beter. En het nadeel is ook, onze bussen worden steeds zwaarder. Dat is een nadeel van de elektrificatie. Waardoor die wegen echt slechter, minder lang volhouden en daardoor ook duurder zijn.
0: Maar een gefundeerde trambaan, die kan een zware bus zeker houden. Want, ja, want een bus is lichter dan een tram.
3: Ja, maar dan vervolgens is het prijsverschil tussen het aanleggen van een tram en een bus wordt steeds kleiner. En dat is dus een beetje het risico wat we nu ook zien. En wat je noemde net de tram in de binnenstad die niet is gekomen. Dat is uiteindelijk op 1 stem in onze gemeenteraad gesneuveld onder het argument, het is nu nog te duur. Maar dan hebben we eigenlijk nu nog steeds spijt van. Omdat dan had je veel beter en veel hogere intensiteit gehad. Je had ook meer betrouwbaarheid, zeker als het slechter weer is. En je hebt ook nog eens oversteekbaarheid voor mensen. Maak je dan ook beter. Dat is eigenlijk gewoon een gemiste kans. En dat is het risico op het moment dat wij nu inderdaad, hoe Richard noemde, halve oplossingen, daar nu al van uitgaan. Dan maak je de stad minder mooi dan het had kunnen, dan het kan zijn.
1: Goed. Maar het is wel beter dan helemaal niets. En dat is vaak wel wat ik merk bij Pro. Het is een beetje alles of niets beleid. Dus de titels beginnen nu over elektrische bussen. Ja, top, fantastisch. Maar als het moet om die wijk zo snel mogelijk daar te hebben en te ontsluiten, dat je daar diesel aangedreven bussen laat rijden, ja, dan moet dat maar even voor een paar jaar. Een beetje denken in oplossingen en in mogelijkheden. In plaats van alleen maar het moet precies op onze manier en zo niet. Nou, jammer dan voor die woningen en jammer dan voor die woningzoekenden.
3: Nee, maar dat is een beetje het risico wat we zeker hebben in Nederland. Ik moet het kort houden. Wat Lijstrijn ook is gedaan, dat je dan de korte bocht neemt en dat je dan uiteindelijk telkens dan de jaren na heel snel andere oplossingen moet gaan oplossen. Om de problemen gaat oplossen omdat je er eigenlijk niet goed over nagaat.
1: Maar dan staan er wel huizen en dan kunnen er wel mensen wonen.
3: Ja, maar dan moet je ook goede voorwaarden hebben. Goede randvoorwaarden voor die mensen.
0: En daar worden we zien dat op deze uitzending niet over eens. Ik wil het hebben over geluidsschermen, jongens. Geluidsschermen. Want Rijkswaterstaat had grote plannen voor de snelwegen. Ik wil nog één andere vraag stellen. Ben jij een vriendje van minister Karremans?
2: Ik kan hem appen. Maar ik ben, we hebben goed contact.
0: Ja, want ik maakte een item over dit. En over de Rijnenburg tram. En ik werd op een gegeven moment gebeld door de minister wat voor onzin ik over de Rijnenburg lijn ging vertellen. En jij had hem gebeld.
2: We hebben app-contact gehad.
0: Ja, oké. Nou, dankjewel daarvoor. Dan de geluidsschermen. Rijkswaterstaat had grote plannen voor de snelwegen rond de stad. De A12, de A27, de A28 moesten aangepakt worden zodat de verkeersveiligheid vergroot werd en de doorstroming beter. Maar er was heel veel verzet tegen de plannen. En dan komen we bij landgoed Amelis Weert uit. Amelis Weert niet geasfalteerd, was de leus. Maar er zouden in die plannen ook extra veel en grote geluidsschermen aangelegd worden in de stad. Met name lunetten, bij knooppunt Rijnsweert en bij Hooggraven zouden extra grote schermen komen. Ze komen niet, want het tracébesluit is
3: vernietigd.
0: Vernietigd. En het tracébesluit, dat was dat plan om die snelwegen aan te pakken. Extra vertraging voor geluidsschermen, dat is gewoon schande.
3: Ja, want die wettelijk moeten er gewoon die geluidsschermen daar staan in Hooggravenlunetten. Ik heb daar jarenlang gewoond. En als de wind slecht staat, hoor je gewoon de hele avond door de snelweg.
0: Ik woon 2,5 kilometer van de snelweg. Ik hoor ze 's ochtends ook als de wind verkeerd staat.
3: Het is echt...
0: Maar dat is de schuld van de mensen die tegen die verbreding van die snelweg zijn. Want anders hadden we al lang die schermen gehad.
3: Nee. Het is de schuld van een slecht plan. We waarschuwden al aan de minister. Je moet het goed regelen met stikstof. Vervolgens doen ze dat niet.
0: En jullie maken het een alternatief, een ARU. En dat heeft precies dezelfde stikstofproblemen als het tracébesluit.
3: Ja,
0: dus jullie alternatief heeft dezelfde.
3: We hebben
0: dus
3: er meer mee
0: stikstof, niet op stikstof afschuiven, dat is niet waar. Dat is je eigen plan ook. Job, het is toch een schande dat die schermen er niet zijn?
1: Zeker. Het is een wettelijke verplichting om die geluidshinder tegen te gaan. Daar zijn allemaal eisen voor waar zo'n scherm aan moet voldoen. Dat is nu op een aantal plekken niet zo. Nou, daar moet gewoon ZSM iets op gebeuren.
0: Ja, maar als we dat plan niet hadden afgeschoten, dat plan van het tracébesluit, hadden we nu al lang die schermen gehad.
1: Ja, alleen dat is natuurlijk een lastige discussie, want het plan is afgeschoten door de rechter. Dus ongeacht wat allerlei actiegroepen en de politiek daarmee gedaan hebben, als die er allemaal niet waren geweest, was het plan nog steeds gesneuveld. Want stikstof is niet afhankelijk van de Utrechtse politiek.
0: Ja.
1: Maar goed, dat betekent niet dat als dat plan niet doorgaat, dat je dan ook zegt van oké, dan laten we die wettelijke verplichting van het bouwen van voldoende geluidsschermen ook maar gelijk zien.
0: Nee, maar dat zegt niemand. Rijkswaterstaat en de minister zeggen allebei, er is daar een wettelijke verplichting en we gaan dat aanpakken. Alleen het wordt minder mooi als het geregeld was in het tracébesluit.
1: Ja.
0: Eens?
1: Nee, ik heb eigenlijk liever dat het gewoon op een goede manier gebeurt.
0: Ben je maar eens met deze stelling?
1: Dat het zo is nu.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat is een veilige constatering. Dus
0: oké, en wat wil je verder zeggen?
1: Nou, dat je wil natuurlijk het beste voor je stad. Dus je wil ook dat daar die schermen gemaakt worden op de manier hoe het ooit beloofd is. Namelijk dat je die bovenwettelijke eisen meeneemt. Zodat mensen echt zo min mogelijk geluid hebben. Dat je niet alleen maar houdt van oké, dit is precies het aantal decibel. Dat mag, dus hier heb je een scherm en klaar. Maar dat je ook echt nog die stap extra doet. Om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig in de herrie zitten.
0: En waar wil je dat geld vandaan halen dan?
1: Nou, dat is een gesprek dat de gemeente moet gaan voeren met Rijkswaterstaat. Wij kunnen dat natuurlijk als gemeente niet zelf doen. Daarvoor zijn we gewoon afhankelijk van externe partijen. Maar dat betekent niet dat we dat niet zoveel mogelijk moeten proberen en daar echt volop in moeten zetten.
0: En dat is wat ik aan de minister gevraagd heb, aan minister Kardemans. Ik heb een aantal vragen gesteld, onder andere over die geluidsschermen. Hij zegt nu, ik ga geen extra geld uittrekken voor bovenwettelijke maatregelen, dus voor extra grote schermen. Ik leg alleen aan wat ik moet. Ik leg alleen de wettelijke schermen aan.
1: Nou, ik hoor net dat iemand hier aan tafel het nummer van de minister heeft. Ja. Dus ik denk dat ik even met Richard ga praten, zo wat we tegen Vincent kunnen gaan zeggen.
2: Ik denk dat het vooral aan het huidige college is. En laten we wel wezen dat dit college, wat al decennia door GroenLinks wordt bestuurd. Die hebben gewoon zoveel verschillend beleid hierin gehad en hebben zich niet hard gemaakt om deze geluidsschermen te regelen. Ja, en dan kan je erop.
0: Dat is ook niet waar. Er is een verzoek geweest om de geluidsschermen naar voren te halen bij het tracébesluit. En dat heeft de minister verworpen. Maar dat kwam wel van het college waar GroenLinks in zat.
2: Exact, exact. En ik denk dat we dat dit dus een hele. Dus dat dit gaat echt niet op het appen van. Want zo werken wij niet. Hè, zo werk je niet met beleid. Hè. Het gaat erom dat het college van GroenLinks, PvdA, met D60 gewoon al jarenlang op het gebied van mobiliteit bepaalde dogma's hanteert. En te weinig oog heeft voor hoe mensen nou echt naar hun werk, naar het ziekenhuis kunnen gaan. En daar maken ze gewoon het een slecht beleid op. Ja, en dan kan je er ook niet van op aan dat dat op landelijk goed wordt doorgevoerd.
0: Het anti-autobeleid van met name GroenLinks zorgt ervoor dat we nog geen geluidsschermen hebben. Is dat wat je zegt?
2: Ik denk dat dat een hele belangrijke reden is. Zeker. Ja.
0: Oké. Okay. Wat wou je zeggen, Titus?
3: Ja, ik val een beetje van mijn stoel. Want dit is ook wel een klein beetje de VVD-tactiek die ik de laatste tijd wel gewend ben geraakt. Op mobiliteit. Gewoon de schuld geven aan partijen die niet verantwoordelijk zijn. We hebben jarenlang VVD, ministers van Infrastructuur en Waterstaat gehad. Eigenlijk al
0: meer. Maar hij had het over lokale bestuurders.
3: Nee, maar wij kunnen als lokale overheid niet die geluidsschermen plaatsen. We zitten die grond niet eens. Dat bezit Infrastructuur en Waterstaat. En daar zit van de afgelopen 10 jaar, zit er al 9 jaar een VVD-minister. En dan gaat Richard nu naar mij wijzen, terwijl hij zelf een telefoonnummer heeft van de VVD is, vind ik wel heel slap.
0: Want dat ben ik ook niet met je eens. In het tracébesluit was het opgenomen. En dat lijkt mij persoonlijk, dat heet werk met werk maken. Hè. In het tracébesluit, al die snelwegen moesten op de schop. Laten we dan gelijkertijd die geluidsschermen meenemen. Ja, dat is hartstikke logisch.
3: En dat stond ook in onze alternatieve ring. En vervolgens.
0: Maar er is dus geen VVD-minister die iets tegengewerkt heeft.
3: Er is toen wel een politieke keuze gemaakt om niet de alternatieve ring te gebruiken, maar te kiezen, maar vervolgens om hetzelfde tracé door te zetten. Wat
0: maar de VVD heeft zich dus hard gemaakt. Deze VVD-minister en zijn VVD-voorgangers hebben zich juist heel hard gemaakt om goede geluidsschermen aan te leggen rond Utrecht.
3: Nee, maar dat kwam vanuit de lobby vanuit Utrecht. En vervolgens is het tracébesluit vernietigd. Door de echter. En dan kunnen wij.
2: Door de lobby vanuit GroenLinks achterban.
3: Maar mensen zijn rechtspraak.
0: Niet door elkaar. Eerst Richard. VVD.
2: Nee, kijk, ik vind het echt. Op het moment dat je vanuit een lokale lijn hier gewoon duidelijk keuzes maakt, dan zul je ook zien dat dat tot goede maatregelen leidt. En dat is gewoon echt het zwalkend beleid van van de afgelopen colleges van GroenLinks. Leidt ertoe dat we nu in deze penarie zitten in Utrecht.
1: Ja, ik word een beetje moe van dit politiek modder gooien. De VVD-minister hier, pro in het college daar. Het is een politiek ding, maar het is eerst vooral een rechter die het tegengehouden. En volgens mij zijn we het allemaal met elkaar over eens. Ongeacht wat wij nou precies vinden van plan 1 of plan 2 voor de ringweg in Utrecht. Dat die geluidsschermen er zouden moeten komen.
0: Ja, absoluut.
1: Dus we kunnen wel gaan zwarte pieten van het is jouw schuld of het is jouw schuld. Of jouw partij heeft het niet goed gedaan of jouw partij heeft het niet goed gedaan. Dat is heel interessant. Maar waar de luisteraar volgens mij vooral op zit te wachten is hoe gaan we dit oplossen? In plaats van alleen maar ruzie gaan maken met elkaar over wie er precies verantwoordelijk voor
0: is. Titus Pro zit in de coalitie, die geeft het geld uit. Zou Pro bereid zijn om extra gemeentelijk geld in te zetten voor die bovenwettelijke maatregelen? Dus dan betaalt de minister betaalt de geluidsschermen en die meter extra erbovenop die komt van Suzanne Schilderman, de wethouder van Financiën.
3: Nou, maar dat is het hele probleem, omdat die hele geluidsschermen nou eens op de planning staan. En daar zijn we echt wel, en dat is natuurlijk het lastige, we zitten hier lokaal, is Pro zit in de coalitie, maar landelijk zitten we dat niet en we zijn heel erg afhankelijk.
0: Zou Pro Utrecht bereid zijn extra geld uit te trekken voor de bovenwettelijke maatregelen?
3: Nou, volgens mij kunnen we het gesprek wel aanvoeren op het moment dat Infrastructuur en Waterstaat zegt we gaan het doen. Maar dat hebben ze tot nu toe niet gezegd. Tot nu toe hebben ze gezegd het komt op de lange baan. En daar schrik je dus de hele tijd
0: bang. Nee, dat zegt hij niet. Het komt Rijkswaterstaat neemt het mee in het programma. Dat is wat hij zegt. Is dan niet we gaan beginnen, maar hij neemt het wel mee in het programma. En hij weet dat het wettelijk verplicht is. Dus hij neemt het mee in de komende jaren.
3: Ja, maar dat is dus spannend, want we wachten al jaren op deze acties.
0: Goed, we gaan een plaatje draaien. Dan gaan we het straks hebben over landgoed Amelis Weert. Eerst Kinderen voor Kinderen op Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. We praten over de politiek. En soms is het een beetje, nou, een beetje rumoerig in deze studio. Laat ik het zo formuleren. File, Kinderen voor Kinderen. File.

0: In de file. Kinderen voor Kinderen, Bingo FM. Drie gasten. Tieten Stam, hij is van Pro Utrecht. Joop van den Broek, hij is van het CDA. En Richard Nijhoff is van de VVD. We hadden het net al over landgoed Amelis Weert. Dat zou bedreigd worden door de verbreding van de snelwegen. Dat tracébesluit. A12, A27, A28. Maar wat velen niet weten, is dat het landgoed juist groter zou worden. Een overkapping van de snelweg zou juist zorgen voor meer Amelis Weert als die snelwegen werden aangepakt en niet minder. Maar die overkapping komt er niet. Is dat jammer, Job, dat die overkapping er niet komt?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben blij, en met mij het CDA in Utrecht, dat de verbreding op de manier zoals de minister hem voor ogen had, niet doorgaat. Omdat, nou, je zou er wel iets voor terugkrijgen. Tegelijkertijd blijft het feit dat een deel van het bestaande Amelis Weert voor platgewalst zou worden.
0: 20 meter, over 500 meter.
1: Ja, als je dat uitrekent.
0: 1 hectare.
1: Ja, heb je het al best wel over een flink stuk. En zeker in een context van een snel groeiende stad, waar elk stukje groen steeds lastiger te vinden is.
0: Maar Amelis Weert zou groter worden. Er zou 2 hectare bij komen. Plus het groen aan de andere kant van de snelweg.
1: Ja, na heel, heel veel jaar. We weten allemaal hoe lang het duurt om een snelweg aan te leggen.
0: Ja.
1: Dus je zou misschien die casus kunnen maken. Maar nou ja, ik vind ook gewoon ten principe als een overgroot deel van de stad zegt. Ook de autogebruikers. Van, ik wil dit niet. Ik wil gewoon Amelis Weert het landgoed zoals het nu is behouden zoals het is. Ja, dan moet je daar gewoon naar luisteren. En ik ben heel blij dat wij als CDA Utrecht eigenlijk altijd die lijn hebben gehouden. En dat we uiteindelijk onze vooruitgeschoven post naar Den Haag in de vorm van onze oud-fractievoorzitter ook onze landelijke fractie daarvan hebben weten te overtuigen.
0: Titus, jij bent van Pro. Ook al tegen het tracébesluit, tegen de verbreding. Maar de vrienden van Amelis Weert, ik heb ze gebeld over die overkapping, willen eigenlijk ook heel graag een overkapping. Alleen een andere.
2: Ja, nee, maar dat is... Uiteindelijk vergelijken we het hele tracébesluit met de situatie dat er nu niks gebeurt. Het alternatief dat we hadden, de alternatieve ring Utrecht, was nog beter geweest. En die is helaas door de minister...
0: Kwam geen overkapping.
2: Nou ja, er was een ecologische verbinding mogelijk. Want dat is waar de vrienden van Amelis Weert het ook over hadden. De overkapping die was gepland, was eigenlijk ecologisch gezien minder goed dan het stuk dat zou worden verwijderd. En zou niet de ecologische verbinding hebben gemaakt met de binnenstad. Of met de stad zoals
0: de vrienden het willen.
2: Ja, de vrienden het willen en het eigenlijk ook beter zou geweest zijn voor de natuur.
0: Ja, vind jij het jammer, Richard, VVD, dat die overkapping er niet komt?
3: Nou, ik vind het jammer dat er überhaupt nu stilstand is op de ring. Utrecht, je had net een mooi nummer file. Ja, we gaan dus steeds meer in de file staan, want er is geen ring. Hè. We missen de noordelijke randweg. Er wordt niks gedaan aan de A27, dus dat vind ik vooral heel vervelend. En ik denk dat het plan zoals het er lag met een overkapping een heel mooi plan was, wat betreft die overkapping. En het was heel vervelend voor de bomen op Amelis Weert. Maar ja. Er lag een goed plan om in ieder geval de doorstroom. Want daar maken wij ons ook druk om natuurlijk als VVD Utrecht. Is dat met het groeien van de stad, het groeien van het land met veel mensen, staan we gewoon steeds meer achter elkaar in de rij. En dat is gewoon niet de bedoeling.
0: Het is een hele, hele goede lobby geweest van onder andere de vrienden van Amelis Weert. Hè, en van de kerngroep Ring Utrecht. Die het beeld hebben geschetst dat Amelis Weert geasfalteerd zou worden. Vind je niet, want jullie politici zijn erin meegegaan. Dus Job doet het net ook. Van ja, nee, Amelis Weert wordt bedreigd. Terwijl de feiten waren dat Amelis Weert groter zou worden. En dat heeft niemand verteld. Ook de VVD in Utrecht niet.
3: Nee, dat is misschien... dat is altijd lastig, hè. Want het is natuurlijk zeker in deze tijd lastig als je natuur gaat schrappen voor wegen. Maar dat vind ik ook echt wel een belangrijk punt. We moeten echt met elkaar ook snappen dat als we met zoveel meer mensen in Nederland wonen, dat we ook behoefte hebben aan mobiliteit. Het is gewoon een belangrijke taak.
0: Dat punt heb je gemaakt. Job, ben je niet bezig om de kiezer en de Utrechter te misleiden door te zeggen dat Amelis Weert geasfalteerd wordt?
1: Nou ja, volgens mij heb je me dat hier horen zeggen. Een deel van Amelis Weert zou geasfalteerd worden.
0: 20 meter.
1: Ja, maar ik sla even aan op iets wat je net zei. Van het zou groter worden. Maar groter is niet altijd beter. Het is een beetje Trumpiaans om te denken van, oh, als iets groter is, is het per definitie beter.
0: Dus kleiner is beter?
1: Nee, dat hoeft niet. Daar zit geen 1-op-1 verband tussen. Soms is iets kleiner beter, soms is iets groters beter. Alleen om nou te zeggen van Amelis Weert was in het originele plan groter geworden, dus zou dat beter zijn geweest voor de natuur.
0: Maar we hebben het in de hele discussie nooit gehoord. En jullie politici hebben daar vrolijk aan meegedaan. Niemand heeft gezegd van, hey, Amelis Weert wordt niet kleiner, Amelis Weert wordt groter. Dan mag je zeggen, het wordt wel groter, maar dat is niet beter. Dat mag.
1: Ja, maar dat is...
0: Niemand heeft... Ja, je zegt het weer. Ja, er worden bomen gekapt in Amelis Weert.
1: Ja, dat zouden ook bomen gekapt worden.
0: Dan misleid je toch de mensen die erover moeten beslissen, namelijk de kiezer.
1: Nee, want je zegt, want het is een feitelijke constatering dat er bomen gekapt zouden worden. Ja. En dat er dan bomen voor terugkomen, zwaar.
0: Vijf keer zoveel bomen zouden terugkomen, hè? Natuurcompensatie.
1: Ja, en dan komen we weer over waar we het net over hadden. Dat meer en groter is niet altijd beter. Mm-hmm. En wij zijn er altijd heel transparant over geweest. We willen die uitbreiding niet, omdat we de meerwaarde ervan op deze manier niet zien. Ten opzichte van de alternatieve versie binnen de bestaande bak.
0: Ja.
1: Dat was een win-win scenario geweest. Je lost het probleem met de doorstroming los je op. En je behoudt Amedes Weert met de kwalitatieve natuur die het nu heeft op de manier zoals het nu is.
0: Oké. Okay. En je zit wel bij het CDA, hè? Toch?
1: Ja? Zeker. Ja, nee, okay, dit is de lijn die we als CDA Utrecht al heel lang hebben. We zijn geen...
0: Titus, hebben jullie de kiezer misleid?
2: Nee, maar dit is inderdaad het frame dat wordt gecreëerd. Maar dat klopt inderdaad helemaal niet. Want als we doorstroom inderdaad heel erg willen verbeteren... en de stad wordt natuurlijk steeds drukker... had je met de alternatieve ring... waarbij je binnen de bestaande bak banen had toegevoegd... had je het ook gewoon opgelost. Dan hadden we ook de noordelijke randweg kunnen doen. Vervolgens wordt er een keuze gekeerd. We doen nu of niks, of we kiezen voor het gezeebesluit. Die keuze accepteren we niet, omdat het alternatieve ring gewoon goed uitgewerkt was. En ook gewoon kwalitatief beter was voor de stad en voor Amedes Weert.
0: Een GroenLinks bestuurder heeft zijn handtekening gezet onder het tracébesluit. Hè? Dat was toen de tram naar de Uithof moest komen. Toen was GroenLinks nog voor. Het was een GroenLinks bestuurder die zijn
2: Uiteindelijk heeft ook een VVD'er in de provincie een handtekening gezet onder de alternatieve ring. Dus,
0: wat snapt u meer wat van?
2: Nee,
3: dat zijn allemaal ambtelijke termen. Volgens mij is het gewoon voor de mensen die hier luisteren ook gewoon belangrijk dat ze weten. Wat er in de toekomst, staan ze straks nog in de file... of kunnen ze gewoon doorrijden? Kunnen ze straks met een tram naar Rijnenburg of kunnen ze dat niet? En ik denk dat dat een belangrijke vraag is.
2: Of kunnen ze nog naar een groen Almeense Weert?
1: Kunnen we nog recreëren in...
3: Maar ja, als je daar met de auto niet kan komen, heb je er ook niet zoveel.
2: Je kan ook gewoon fietsen, Richard.
0: Dat is een grap van Joep van Teck geweest. Hè? Die wilde in de jaren 80 wilde die wel komen demonstreren... tegen het behoud van Amedes Weert. Alleen kon zijn auto niet kwijt. Dat was het probleem. We zijn bijna aan het eind, jongens. Het is 5:05. En als u op de klok kijkt, dan zegt het helemaal geen 5:05. Dan zit u naar de herhaling te luisteren. Op woensdag is die tegenwoordig. Hè? Woensdag is de herhaling. Op een heel ander uur. Dan is het bij u geen 7:55. Jongens, hoe gaat het verder met Rijnenburg? Wanneer gaan er beslissingen vallen? Wanneer gaat de eerste paal de grond in? Titus.
2: Nou, er gaat sowieso in december. Neemt de minister een besluit over de Merwedelijn. Dat is eigenlijk de eerste stuk van de tramlijn richting Rijnenburg.
0: De tram tot en met Nieuwegein. En dan moet er nog een stukje richting Rijnenburg heen. En daar is geen geld voor. Het eerste stuk is wel geld.
2: Ja, en dan gaan we dus een aanvraag indienen. Dat komt dit jaar en volgend jaar voor het laatste stuk richting Rijnenburg. En dat gaat dan zo mooi als het klinkt naar de ambtelijke molen in. En we richten gewoon op 2035 gewoon de eerste paal aan de grond.
0: En dan ligt er een tram?
2: Dan ligt er een tram.
0: Ja, en wanneer gaat de gemeenteraad het doen, Job? Doet hij niks meer?
2: Ook in december.
1: We hebben december sowieso het hele plan... wat is het? De concept... dat is een hele ambtelijke term, die moet ik er niet ingooien. Maar in ieder geval de eerste globale schets... van hoe Rijnenburg eruit zou moeten gaan zien... behandelen we in dit jaar nog in de Raad.
2: En dan stemmen we ook in december over de lijn.
1: Ja, alleen dat kan natuurlijk alleen als we ook weten... dat er financiering mogelijk is. Dus dat is nog wel eventjes een dingetje. Maar wat ons betreft gaat er gewoon zo snel mogelijk... een schop de grond in. En ik kijk wel een beetje met angst en beven naar de komende paar jaar. Of dat toch allerlei partijen die relatief recent gedraaid zijn over bouwen in Rijnenburg. Of dat die toch weer terug gaan draaien. Nu hun gewenste voorkeursvariant, precies de manier hoe zij het willen, er niet gaat komen.
0: GroenLinks heb je het dan over. En dat is dus inmiddels pro-Utrecht. Richard, gaat er nog discussie ontstaan over hoe Rijnenburg eruit ziet? Of is die schets, staat die wel redelijk vast?
3: Wat ons betreft staat hij vast, maar dat is een andere schets als die het college heeft gemaakt. En wat ons betreft worden er zoveel mogelijk huizen gebouwd, zodat de mensen met kinderen in Utrecht, die ook in de buurt van Utrecht willen wonen, dat die daar ook over 5 jaar kunnen gaan wonen.
0: Volgende maand zijn we er weer met Stadhuisplein op Bingo FM.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Van Leven Ziet tot Nederpop, alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht, Bingo FM. Een hele goede avond. Je luistert naar een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. Mijn naam is Timo Rijnenveld en vanavond zijn mij te gast in de studio. Taalambassadeur Melvin Grep en adviseur Taika van der Hars. Ze zijn actief voor stichting Lezen en Schrijven. En deze stichting zet zich in voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Deze week van 8 tot met 15 september wordt extra aandacht besteed aan het onderwerp tijdens de week van Lezen en Schrijven. En hierover gaan we in gesprek met Melvin en Taika. Een hele goede avond en welkom in de studio van Bingo FM.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Laten we beginnen met jullie organisatie, Taika. Wat doet de stichting Lezen en Schrijven precies?
1: Nou, wij zijn er eigenlijk om in Nederland aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden. Hè, dus lezen, schrijven, rekenen. Maar ook omgaan met een computer of een telefoon. En dat zijn in totaal 3 miljoen mensen tussen de 16 en de 75 jaar.
0: 3 miljoen mensen?
1: Dat is veel, hè?
0: Dat is bijna 1 op de 5.
1: Dat is 1 op de 5, precies, ja. En er is heel veel aan te doen als er voor die mensen een plek is waar ze kunnen gaan leren. En daarvoor zijn wij op aarde.
0: En jullie faciliteren dat als het ware, dat mensen in contact komen met een betreffende instantie, of bieden jullie zelf ook iets aan? Of?
1: Ja, wat wij doen is, het is een taak van de gemeentes om lesaanbod te hebben voor volwassenen op dit gebied. Maar wij zijn eigenlijk de organisatie in Nederland die daar heel veel kennis en ervaring over heeft en ook al die netwerken bij elkaar kan brengen. Mm-hmm. En wij vinden het ook belangrijk om eigenlijk op de zeepkist te staan en heel hard te roepen, zoals nu hier bij jullie bij Bingo, om eigenlijk te zeggen dat dit vraagstuk er is en dat daar van alles aan te doen is.
0: Is het ook jullie doel dat iedereen in Nederland de basisvaardigheden heeft om te lezen en te schrijven en
1: ja,
0: te rekenen?
1: Eigenlijk wel, omdat het betekent dat je echt mee kan doen aan de samenleving op een manier die jij wil. En we geloven erin dat iedereen eigenlijk dat recht heeft om het leven te leiden wat hij wil leiden. En daar helpen die basisvaardigheden bij.
0: Ja, en hierbij werken jullie ook samen hè, met taalambassadeurs, als ik goed begrijp. Wat doen zij precies?
1: Nou ja, er zit hier tegenover mij zit Melvin. Die taalambassadeurs zijn mensen die zelf uit de situatie komen, hè, waarin ze moeite hadden met lezen en schrijven. En zij kunnen natuurlijk nog heel veel beter het verhaal vertellen wat het betekent dan hoe ik dat ooit kan. Dus ik ben super blij dat Melvin er vandaag is.
0: Ja, heel fijn dat jij er ook bent, Melvin. Want wat is jouw verhaal?
2: Mijn verhaal is vooral dat ik had er moeite mee. Ik dacht dat ik het echt niet kon. Maar
0: het lezen en schrijven bedoel je dan, ja. Het rekenen, de basisvaardigheden, ja, waar Taika het over had.
2: Ja, vooral het lezen vooral, maar het lukte gewoon niet. Ik dacht niet dat ik kon zelf opgegeven. Mijn vader, uiteindelijk zei tegen mijn vader, weet je wat, ga even naar de bibliotheek, zoek hulp, je kan het vast wel.
0: Mm. En hoe oud was je toen, toen je voor je eerst die stap zette?
2: Ik denk rond 22, 23.
0: Ja, precies. Het was als je adolescent, jongvolwassen eigenlijk. Zo moet je dat zien. Ja. En toen dacht jij van, ik ga in de bibliotheek toe. En dat heeft jou ook wel geholpen om echt beter te worden in dat lezen, schrijven en die basisvaardigheden.
2: Ja, vooral dat ik de stap zelf heb gemaakt. Niemand zei van, je moet. Dus dat is vooral.
0: Ja, en een van jullie initiatieven is dus de week van lezen en schrijven, die de hele week plaatsvindt in heel Nederland en ook op Utrecht, waar we het zo verder over gaan hebben. En waarom is deze week nou in het leven geroepen, Taika?
1: Nou, eigenlijk omdat we heel vaak de reactie krijgen, 3 miljoen, zijn dat echt zoveel mensen in Nederland, 1 op de 5? Dus met deze week proberen we op heel veel plekken heel veel aandacht hiervoor te vragen en heel veel mensen ook te inspireren om de stap te maken die Melvin ook gemaakt heeft, die dappere stap toch ook wel. Mm. Dus dat doen we bij radio, televisie, maar ook echt in alle plaatsen, steden, bij bibliotheken, bij scholen, op pleinen. En eigenlijk te laten zien dat het ook een heel normaal probleem is waar iets aan te doen is.
0: Ja. Nou, gaat het komend uur gewoon verder over hebben, ook over de stad Utrecht. Ik ben heel benieuwd namelijk hoeveel mensen hier die vaardigheden niet hebben om lekker mee te kunnen in de maatschappij, op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Ja.

0: Je luistert Utrecht Sociaal met vanavond bij ons in studio taalambassadeur Melvin Grep en adviseur Taika van der Hars. Ze zijn actief voor stichting Lezen en Schrijven, die deze week hele week centraal staat in de week van Lezen en Schrijven. Taika, je vertelde net al voor de muziek van 1 op de 5 mensen heeft niet de basisvaardigheden om daarin mee te kunnen in de maatschappij. Heb je ook cijfers van Utrecht toevallig? Hoeveel mensen hier moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen?
1: Jazeker. In Utrecht zit het ietsje pietje onder het landelijk gemiddelde. Maar dan nog gaat het om heel veel mensen. In Utrecht, om specifiek te zijn, ongeveer 70.000 mensen. Dus dat

0: Op praten over de dingen die je ziet en die je ervaart. Of omdat je ouders hebt die uit een ander land komen. Maar dat hoeft lang niet altijd. Maar ook dat je bijvoorbeeld op school niet zo heel veel begeleiding hebt gehad bij de dingen die jij moeilijk vond. Omdat een docent veel kinderen in de klas heeft. Maar ook stel dat er redenen zijn geweest waardoor jij veel school hebt gemist. Omdat je ziek was of omdat je naar andere redenen waardoor je niet naar school kon. En vaak zien we toch ook dat het te maken heeft met de persoon om wie het gaat. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld leer- en concentratieproblemen hebt. En dit laat dus al zien hoe ingewikkeld het eigenlijk is. Dat al die oorzaken, die hangen vaak samen. En die veroorzaken samen dat probleem.
1: En waar ik benieuwd naar ben, sociale klasse, speelt het ook mee?
0: Ja, tuurlijk. Zeker. Want we zien dat als je ouders hoger opgeleid zijn en zelf dus al heel taalvaardig zijn en goed zijn in taal, die ook eerder en makkelijker hun kinderen daarin kunnen stimuleren. Ja.
1: En Melvie, je hebt op 22e de stap gezet, hè, om echt mee te gaan in die basisvaardigheden. Je hebt een laaggeletterdheid verleden. Ken jij wat Taika zegt, de oorzaken?
2: Ja, zeker. Ik kom zelf van een... Ik had zelf als probleem met school. Het lukte net niet. Of ik was net iets te langzaam. Het was altijd wel iets wat er met me aan de hand was. En op een gegeven moment geef hun het op. Ga jij het opgeven? En dan denk ik van ja, laat maar.
1: En wat doet dat met jou dan? Als opeens jouw leerkrachten of de omgeving om jou heen een beetje vertrouwen opgeeft daarin?
2: In het begin denk je van ik peer het nog wel. Ik doe mijn best. Maar ja. Na een tijdje gaat het toch aan je vreten. Ik van ja, weet je, als hun denken dat je niet kan, waarom doe ik het eigenlijk nog? Waarom zou ik überhaupt nog mijn best doen?
1: Ja, snap ik. En hoe kun je dan specifiek merken dat iemand echt moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen? Wat waren signalen daarin voor jou, Melvin?
2: Voor mij was het, ik was ietsjes langzamer als de rest. Dus als hun daar waren, was ik nog zeg maar misschien op 1/3 of zo. Ik denk dat je iets langzamer bent als de rest. Of je kan net niet meedoen aan het niveau waar hun zitten. Dat je dan wel echt gewoon een beginnende taalprobleem hebt.
1: Een beginnend taalprobleem. En ken je daarin, Taika?
0: Ja, nee, kijk, als we zeggen natuurlijk, het zijn 1 op de 5 mensen. Dat betekent dus dat wij allemaal mensen in onze omgeving hebben die hier moeite mee hebben. Dus het is heel fijn om een beetje die signalen op te kunnen vangen en het dus ook bespreekbaar te maken. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld, je stuurt iemand een WhatsAppje in geschreven tekst. En je krijgt nooit een geschreven tekstberichtje terug, maar altijd een spraakbericht.
1: Ja, een memo.
0: Precies. Iemand vult nooit een formulier in of heeft altijd hulp nodig om formulieren in te vullen bijvoorbeeld. Of iemand schrijft nooit in jouw bijzijn. En mensen worden natuurlijk heel creatief om op een andere manier hun zaken te regelen. En verzinnen allemaal hele mooie creatieve omwegen. Dus zo kun je dat herkennen.
1: En als je in je omgeving iemand hebt zitten die moeite heeft met lezen of schrijven of rekenen of andere vaardigheden. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Wat moeten zij doen?
0: Nou, moeten helemaal niks. Dat zijn Melvin natuurlijk ook al. Hè. Als je het woordje moeten zegt, dan dat stimuleert mij ook nooit om dingen te gaan doen.
1: Nou ja, ene kant willen we wel toch naar een maatschappij waarin je echt gewoon de basisvaardigheden heeft om mee te gaan. Dus.
0: Absoluut. Nee, ik denk dat eigenlijk erkennen dat het een iets is waar heel veel mensen mee te kampen hebben. Dat heel, heel belangrijk is. Hè. Je bent niet de enige. Mm-hmm. Dat zal Melvin ook gezien hebben toen hij uiteindelijk naar les ging. Hè. Maar ook dat je nooit te oud bent om te leren. Je mag altijd leren. En er zit ergens iets in ons hoofd van, nou, als je van school afkomt, dan ben je uitgeleerd. Nee, helemaal niet. Waarom? En ik ken ook echt verhalen van taalambassadeurs zoals Melvin. Maar dan van 70, die op hun 70ste nog zijn gaan leren. Omdat bijvoorbeeld hun partner, een man of vrouw, die altijd de administratie deed, is komen te overlijden. En dan ineens merken, oh ja, wacht even, die kan niet meer dat voor mij doen. Nou, weet je wat? Nou, hè, met toch ook wat moeite. Ik ga naar school, want ik wil zelf mijn zaakjes kunnen regelen. Dus je bent echt nooit te oud om te leren.
1: Nou, een mooie boodschap, Taika. Gaan we het verder over hebben in deze uitzending Utrecht Sociaal in de week van lezen en schrijven.

0: Pieter Sociaal. Met vandaag bij onze studio taalambassadeur Melvin Grep en adviseur Taika van der Harsen zijn beide actief voor stichting Lezen en Schrijven. Waar het in deze uitzending over hebben in de week van Lezen en Schrijven die deze hele week dus plaatsvindt. Waar ik wel benieuwd naar ben, waar lopen mensen in het dagelijks leven nou tegenaan als lezen, schrijven of rekenen zo lastig is? Melvin, daar kun je vast meer over vertellen, denk ik, met jouw verleden.
1: Yes, waar je tegenaan komt, vooral het zelfstandig leven. Dat is de eerste waar je tegenaan loopt. Want boodschappen doen is vrij lastig als je de taal niet hebt. Want dan is elke dag hetzelfde kopen. Verander één dingetje, dan is het ook, dan weet je niet meer wat je haalt.
0: Ja.
1: Ik denk vooral gezondheid. Want als je niet weet, zelf als je de taal niet weet of niet kan rekenen of je baas niet goed hebt, dan is eerst je geld, hoe ga je met je geld om? Gezond eten, ja, als je elke dag zelf eet, dan ja, hoe gezond is het nou precies? Ja. En ik denk vooral het reizen, vooral als je eens een lekker vakantie wil gaan, de meeste mensen kunnen lekker de vliegtuig pakken naar, ik weet, laat ons zeggen gewoon Spanje, toch? Maar, als je de taal niet hebt, dan een ticket boeken.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, het is echt heel veel, dus het is...
0: Ja, nu zie je pas hoe die reis eruit ziet, hè, voor iedereen eigenlijk. Voor joh, echt die basisvaardigheden, lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden ook. Het komt overal terug in waar je ook bevindt momenteel.
1: Ja, ik zeg altijd een beetje als je in een visserkom leeft, weet je. Je kan één plek en die plek wordt nooit groot, want het is vrij klein, ja.
0: Ja. Want eerder gaf je aan, dus jouw vader heeft jou gestimuleerd, hè, van joh, Melvin, misschien moet je mee aan de slag gaan. Waar ik ook benieuwd naar ben, is, ja, je hebt het gezegd al, hè, geld, werk. Weet je ook al toen destijds, toen jij op je 22e die stap zette om mee aan de slag te gaan met dat lage lettertijd?
1: Ik werkte toen, niet echt. Het was altijd, werken was altijd voor mij net iets wat nooit echt zou gebeuren. Het was, voor werk heb je toch echt taal nodig en...
0: Ja.
1: En je moet natuurlijk weten hoe je moet reizen. Dus dat kon ik toen die tijd vrij gewoon niet. Dus ja, dat werk was nooit voor mij geweest. Maar het was gewoon meer met het gesprek met mijn vader. Gewoon, hij zag gewoon even gewoon een rondje lopen. Zeg maar, weet je wat, doe er wat aan. Je kan het wel. Gewoon heel simpel. En dat was het eigenlijk.
0: Ja. Nou, is het mooi dat je die stap dan ook hebt gezet. En nog even over jouw rol als taalambassadeur. Ondersteun je ook mensen die moeite hebben met laaggeletterdheid? Of hoe ziet jouw rol als taalambassadeur bij Stichting Lezen en Schrijven er precies uit?
1: Mijn rol is vooral erover praten. En dan hopen dat Ivo één van de vier mensen gewoon luisteren. En gewoon denken, weet je wat, hey, misschien moet ik wat aan doen. Of niet. En ik vind het vooral belangrijk de jongeren. Vooral belangrijk dat de jongeren, zeg maar, het niet vergeten dat de basis heel belangrijk is. Want het bepaalt, zeg maar, wel waar je naartoe gaat.
0: Ja, hoe je pad is eigenlijk, hè? Ja. Waar je pad ook eindigt. Dus ja, dat precies.
2: Nou, mag ik daar iets over zeggen?
0: Zeker.
2: Nou ja, je zou verwachten dat als mensen van school komen, als jongeren van school komen, dat dan dat lezen en schrijven wel op orde is. Helaas zien we dat die groep echt niet kleiner wordt. Omdat die begeleiding in die klas lastig was bijvoorbeeld. Terwijl als je van school komt en je blijft niet oefenen met lezen en schrijven, dan gaan die vaardigheden die zakken ook in. Terwijl je hoort aan Melvin dat je die vaardigheden eigenlijk overal in nodig hebt. Ook al kies je voor een beroep waarbij je lezen en schrijven misschien veel minder nodig hebt. Mm-hmm. Maar als je je baan verliest, als je een nieuwe baan gaat zoeken, heb je natuurlijk ook, moet je kunnen lezen, schrijven, zoeken. Weet je wel, waar moet ik zijn? Bij wie kan ik me melden? Daar heb je al die vaardigheden bij nodig. Dus daarom is het heel mooi dat Melvin zegt, ik wil juist die jongeren bereiken.
0: Ja, heel mooi inderdaad, ja. En Melvin ook al aan, hè, die digitale vaardigheden zijn ook ontzettend belangrijk. Waar ben je nog in de maatschappij eigenlijk als je daarmee achterloopt? Maar als je jong volwassen bent.
2: Precies, en die digitale vaardigheden die worden belangrijker en belangrijker. Alleen je hebt echt die combinatie nodig. Hè? Melvin noemde net bijvoorbeeld al gezondheid. Als jij iets in het ziekenhuis moet, moet je even, als je daar even bij stilstaat, wat je dan allemaal moet kunnen om uiteindelijk bij die dokter of die verpleegkundige terecht te komen. Je moet inloggen om je afspraken in te kunnen zien. Je moet van tevoren informatie aanleveren, zodat de arts een goede afweging kan maken wat er met jou aan de hand is. hand is. Maar achteraf, als je een behandeling ingaat, krijg je vaak ook allerlei informatie toegestuurd. Of je moet medicijnen nemen. Nou, ik heb ook wel echt verhalen gehoord van taalambassadeurs. Die fouten maakten met de verschillende medicijnen die ze namen. En daardoor gewoon in een levensgevaarlijke situatie terechtkwamen.
0: Zeker.
2: En daar zit natuurlijk ook dat rekenen in. En dus die digitale vaardigheden. Omdat natuurlijk steeds meer informatie in die op zich misschien wel handige of goed bedoelde app of digitale omgeving staat.
0: Ja, zeker, want zorg wordt steeds meer digitaal. Hè? We gaan steeds meer digitaal zorg verlenen. En als je nou achterblijft met die digitale vaardigheden, dan loop je ook daar een keer in vast.
2: Ja, precies.
0: Ja. Nou, we gaan het zo verder hebben over de week van lezen en schrijven, een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven.
3: We zijn hier allemaal terecht. Nogal aan onze taal gehecht. Want jong geleerd is oud gedaan. En nu staat zij voor ons voortaan centraal. De inspiratiebron blijft immer onze taal. Er is op deze aarde nogal veel waarvan de waarde door de meerderheid der aardbewoners erg wordt overschat. Zo wordt ook telkens malen het enorme aantal talen op de wereld als iets waardevols en nuttigs opgevat. Want daardoor is de wereld bol, zo wordt althans beweerd, in culturele zin zo leuk gedifferentieerd. Ik meen te moeten vrezen dat ik vind dat men in deze zo niet schromelijk dan minstens toch een tikje overdrijft. Die talen mogen best van mij verdwijnen als het Nederlands maar blijft. We zijn hier allemaal terecht.

0: Ik ken niet echt het aantal, maar ik denk dat het gaan zal om zo'n 3.000-4.000 talen en misschien nog wel wat meer. En dan ben je de gekte van die hopen dialecten met zo'n 10 patater dat er 40.000 ongeveer. Een mens hoeft geen genie te zijn en ook niet helderziend om in te zien dat zoiets de efficiëntie niet dient. Dus laat ons eraan werken om dat aantal te beperken en dan gaat van al die overvloed het grootste deel eraan. Behalve onze eigen dialecten, want die laten we bestaan. We zijn hier allemaal terecht, nogal aan onze taal gehecht. Want jong geleerd is oud gedaan en nu staat zij voor ons voortaan centraal. De inspiratiebron blijft immer onze taal. U denkt misschien, wat is me dat voor stuitend chauvinisme? Ja, dat kan dan wel zo lijken, maar dat is alleen maar schijn. Het is u immers allen wel een keertje opgevallen dat de meeste vreemde talen niet om aan te horen zijn. Ze klinken op een wijze waar je nooit geheel aan bent en worden ook gesproken met een buitenlands accent. En hoor je dan die sprankelende Nederlandse klanken, dan besef je, ja, dat klinkt een stukken mooier inderdaad. En zoals nu zal blijken, geldt het ook als je het nauwelijks verstaat. Er is op deze aarde nogal veel van de waarde door de meerderheid der aardewoners erg onderschat. Zo wordt er telkens malen het enorme aantal taal onze wereld tot iets waardevols en nuttigs opgevat. Want daarom is de wereld is al gedaan. Ik wil staat de zin voor ons voorstaat. Ik weet zijn de vrees dat ik vind dat men in deze zon niet schoon met paraat. Toch een beetje overdrijft. Die talen mogen best van mij verdwijnen als het Nederlands wat blijft. Zijn jong gelezen waar je nooit geheel aan bent. En nu staat gesproken met verbonds vol accent. En hoor je dan die spraak van de Nederlandse klanken. Dan besef je, ja, dat klinkt een stukken broer inderdaad. En zo is het opleggen geldt ook als je het nou ook verstaat.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedenavond. FC Utrecht weet van enkele verdachten van het wangedrag tegen Go Ahead Eagles wie het zijn. Die hebben nu een stadionverbod. Supporters gooiden afgelopen weekend vuurwerk en bekers op het veld. Daarna werd de wedstrijd gestaakt. De laatste 26 minuten worden morgen om 2:00 zonder publiek gespeeld. De man uit Woudenberg die samen met zijn ex voor de rechter staat voor seksueel misbruik van oppaskinderen ontkent de meeste aantijgingen. Hij erkent alleen wat er op beeld staat, al zegt hij er ook niet veel van te weten.
3: Ik heb daar geen bewuste dingen aan. En, ik kan absoluut niet herinneren dat dat gebeurd zou zijn.
4: U bent actief bezig. U zegt, ik zet hem mezelf uit.
3: Dan moet ik het niet meer. Dan moet ik niet, dat moet ik niet stoppen.
2: Morgen komt de strafeis. Er komt geen strafonderzoek naar de agenten die in januari geweld hebben gebruikt bij Utrecht Centraal. Volgens justitie handelden zij niet onrechtmatig. De trap tegen een filmende vrouw was nodig om ruimte te maken bij de aanhouding. En ook het gebruik van pepperspray en wapenstokken paste volgens het OM bij de situatie. Het is weer veranderd op een van de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoogkaterijnen. Het zebrapad is daar nu weggehaald. Eerder was hij doorgetrokken, maar dat werkt volgens de gemeente niet. Niemand wist waar hij aan toe was. Krijg je nog het weer van me. Het blijft droog vanavond. Vannacht 16 graden, morgen bewolking, later in de ochtend regen en in de middag maximaal 20 graden.
1: Utrecht Sociaal.

0: Bingo FM met Utrecht Sociaal. En vandaag bij onze studio zijn aangeschoven taalambassadeur Melvin Gerep en adviseur Taika van der Harsten zijn actief voor stichting Lezen en Schrijven, die deze hele week centraal staat in de week van Lezen en Schrijven, waar we deze uitzending van Utrecht Sociaal verder over gaan hebben. Taika, ik ben benieuwd, zijn er ook cursussen waar volwassenen op een laagdrempelige manier hun taal- en rekenvaardigheden kunnen verbeteren? Kan je daar meer over vertellen?
1: Zeker weten. Als jij nu zit te luisteren en je denkt, ik wil die stap maken, wees niet bang dat je met kleine kinderen in de klas komt. Nee, absoluut niet. Er zijn gewoon echt speciale plekken, ook hier in Utrecht, waar je of in een kleine groep of één op één met een taalmaatje aan de slag kan. Dat zijn gewoon volwassenen. Ik zie Melvin ook knikken. En dat kan gaan over lezen, schrijven, maar ook over digitale vaardigheden. En dat kan bij de bibliotheek. Sowieso tip, loop bij de bibliotheek naar binnen. Daar weten ze wat er allemaal te bieden is in de stad. En zo kun je de juiste plek vinden.
0: Ja, dus jullie bieden vanuit Stichting Lezen en Schrijven deze cursus dus niet aan?
1: Nee, wij doen dat niet. Maar dat doen echt via de gemeente, zeg maar. De bibliotheken, maar ook de instellingen voor volwassen onderwijs. Dus de ROC's.
0: En voor jullie gemeente bijvoorbeeld wel van data en informatie en andere kennis?
1: Ja. Ja, dus wij, omdat wij natuurlijk de expert zijn op dit gebied in Nederland, zien wij hoe heel veel gemeentes dat doen. We doen ook onderzoek. We vergaren heel veel kennis en die proberen we aan de gemeentes, naar de gemeentes toe te brengen. Zodat zij ook zo goed mogelijk met dat lokale netwerk gaan doen.
0: Ja, inderdaad. En Melvin, als we naar jou kijken. Je hebt dus die cursus gevolgd op je 22e. Hoe heb jij dat ervaren? Zat je vooral met jongeren in zo'n cursusgroep of hier en daar ook wat kinderen?
2: Het is met verschillende mensen. Jong, oud. Echt verschillende mensen. Sommige mensen hebben taalproblemen. Sommige mensen willen rekenen. Sommige mensen moeten met computers leren omgaan. Het is echt verschillend. Iedereen heeft zijn eigen vragen. En iedereen daar evenveel tijd om.
0: Dat is ook wel fijn op zich inderdaad. Als je toch gewoon met mensen zit in diezelfde fase zit als jij. Ook gewoon jongeren. Misschien mensen die een stuk ouder zijn als jij. Zodat het voelt de stap toch iets minder groot, kan ik me voorstellen, om echt ermee aan de slag te gaan.
2: Ik zie dat iedereen uiteindelijk hetzelfde probleem heeft. En iedereen die ik daar zie, wil het aanpakken. Dat moedig je alleen meer aan om ook gewoon te doen. Dus dat je niet alleen staat.
0: Ja, inderdaad. En zijn een aantal jaren verder. Hè? Wat heeft die cursus jou uiteindelijk opgebracht bij de bibliotheek, of niet vergist?
2: Wat niet bij de bibliotheek, die hebben me geholpen, die hebben me uiteindelijk naar een andere plek gestuurd. Ja. Maar wat me uiteindelijk opgeleverd heb, is veel meer zelfvertrouwen. Ik kwam gewoon mezelf. Ik kan mijn rekening gewoon redelijk betalen. Ik begrijp het ook redelijk goed. Mm-hmm. Doet nog steeds, ik heb nog steeds een klein beetje moeite met sommige gemeentebrieven. Ja. Maar...
0: Dat heb ik ook hoor.
1: Ja,
2: normaal
1: denk ik. Ja, ik steek ook mijn hand op.
2: Maar in ieder geval, ik heb mijn zelfstandigheid in ieder geval terug. En ik kan nu lekker de bus pakken. En in ieder geval kan lekker gewoon lekker vrij reizen.
0: Ja, inderdaad. En lekker op vakantie gaan, hè?
2: Ja, dat ga ik nog een klein beetje opnemen. Maar het is meer omdat het vliegen, zeg maar. Je hebt best wel veel informatie nog steeds nodig.
0: Precies.
2: Maar in ieder geval, als je rond Nederland, zeg maar, de trein vraagt. Of een trein pakt of de bus. Lukt me
0: ja, heel dat is goed. Ook prima, toch? Kun je ook mooie reizen mee maken, natuurlijk. Ja, met de trein, met de bus of met de auto. En Taika, als iemand in de omgeving merkt van joh. Of iemand die nu luistert momenteel. Van joh, ik heb toch een beetje moeite met dat lezen, schrijven, rekenen. Of andere digitale vaardigheden. Waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, ze kunnen dus naar de lokale bibliotheek. Hè, bij het taalpunt, bij het taalhuis. Daar weten mensen, kunnen mensen je de weg wijzen. Hè. Dus in het geval van Melvin ging die niet in de bibliotheek zelf leren, maar volgens mij was het bij Prago, hè, dus dat is een instelling voor volwassen onderwijs.
0: Oh ja.
1: Maar wat je ook kan doen, is je zegt, nou, ik vind het te spannend om nu op pad te gaan en naar de bibliotheek te gaan. Dan kan je ook een telefoonnummer bellen, een landelijk telefoonnummer. Dat is van Stichting Lezen en Schrijven. Mm-hmm. En dat nummer ga ik gewoon even hardop zeggen.
0: Helemaal goed.
1: Dat is 0800-023-4444. Ik herhaal hem nog een keer. 0800-023-4444. 4444. En als je daar belt, dan worden gewoon op normale werkdagen wordt daar opgenomen. Dan noteren we wie je bent, wat je wilt leren en je telefoonnummer. En dan zorgen wij dat dat bij jou, zeg maar de bibliotheek, bij jou in de buurt, het dichtstbijzijnde bibliotheek, dat daar een melding komt. En dan kunnen zij contact met jou opnemen om een goede plek voor je te vinden.
0: Ja, vanuit daar wordt dus verder gekeken wat het beste bij jou past.
1: Precies.
0: Heel goed. Nou, mooie oproep. Gaat zo verder hebben over de week van lezen en schrijven, over Stichting Lezen en Schrijven.

0: Je luistert nu Utrecht Sociaal met vanavond bij onze studio aangeschoven taalambassadeur Melvin Grep en adviseur Taika van der Hars. Ze zijn actief bij Stichting Lezen en Schrijven, die deze week heel de week centraal staat in de week van Lezen en Schrijven. Melvin, waar ik benieuwd naar ben. Laaggeletterd gaat het niet alleen over volwassenen. Hoe belangrijk is het al om bij kind af aan te beginnen met die basisvaardigheden? Dus het lezen, het schrijven, het rekenen.
1: Ik vind het super belangrijk. Ik denk als je vroeg begint, zeg maar, dan heb je het, zeg maar, heel veel bepaald voor later. Dus ik denk, hoe eerder je begint, hoe beter het is.
0: Hmm. Je hebt ook een zoontje, hè, zei je voor deze uitzending. Wat ga je hem meegeven als hij ouder is?
1: Vooral dat hij echt het basis goed moet houden, zeg maar. Als je de basis goed is, dan sta je steviger, zeg maar, op de grond. En dat hij moet blijven leren. Dat is niet dat het niet stopt bij school, maar dat het gewoon tot en met...
0: Heel je leven eigenlijk, hè?
1: Je kan heel je leven leren. Ja. Het maakt uit dat het heel klein of groot is, maar elke dag kan je iets leren.
0: Hmm. Ja, dat zei je ook al net, hè, Taika, iets voor de muziek. Van joh, moet het niet dom zijn om te leren? Ik bedoel, leren is een goed proces.
2: Precies, dat mag heel je leven. En wat we weten is dat de eerste 1000 dagen van iemands leven, die zijn super belangrijk. Daar wordt eigenlijk de basis gelegd waarmee een kind uiteindelijk naar de kleuterklas gaat. Dus de eerste 1000 dagen, dat zeg maar tot je 2,5. Dus dat is echt heel jong. En dan hoef je echt niet hele moeilijke dikke encyclopedieën te gaan zitten lezen met je kind. Zeker niet. Maar het gaat heel erg over taal, is natuurlijk ook, begint met contact maken. Dus wat iedereen wel weet, als je een heel klein babytje hebt, dan ga je al die rare geluiden maken, weet je wel. Altijd een beetje gênant als andere mensen meeluisteren. Maar dat is al zo, leert een kind natuurlijk taal. Daarna, je gaat met je kind naar buiten, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, weet je, dingen aanwijzen, over dingen praten. Dikkie Dik erbij pakken. Ik heb dat echt eindeloos voorgelezen.
0: Ja, Rupsje Nooit Genoeg, ook zo'n mooi
2: precies,
0: boek.
2: Precies, Rupsje Nooit Genoeg, tot mijn grote verveling aan toe.
0: Ja, of Nijntje, hè?
2: Of Nijntje.
0: Utrecht Trots.
2: Precies, maar je kan Utrecht Trots, inderdaad. Laten we ook Dick Bruna inderdaad blij maken. Maar je hebt plaatjes en daar kan je over praten. En zeker als je herhaalt, dan kan een kind dat zelf aanvullen. Dus voorlezen betekent ook niet dat je lappe tekst voorleest, maar gewoon ga in gesprek, wijs dingen aan. Dus dat eigenlijk. Dat is ook goed om te benoemen. Kijk, ongeveer de helft van de mensen waar we het over hebben, die moeite met basisvaardigheden, hebben een Nederlandse achtergrond. Ja. Dus gewoon met Nederlands als moedertaal. Heel vaak denken mensen dat het mensen zijn met een buitenlandse achtergrond. Nee, helemaal niet. De helft is ook gewoon met Nederlands als moedertaal. Dus daar is gewoon heel veel te winnen. En kom je toch uit een ander land en vind je het moeilijk om met je kinderen Nederlands te spreken, het maakt niet uit in welke taal je dit met je kind doet. Het mag ook in de taal, zeg maar, van je hart. Als je maar actief met die taal bezig bent.
0: Ja. En je noemde net al, hè, van je ouders spelen een belangrijke rol in die ontwikkeling van lezen, schrijven, rekenen. Mel gaf het ook al net aan, hè. Maar wat kunnen scholen, gemeenten en andere organisaties doen om te voorkomen dat kinderen later zelf moeten krijgen met lezen of schrijven?
2: Nou, in ieder geval zorgen dat er in een stad of in een dorp, hè, of zo'n stad als Utrecht, dat er allerlei plekken zijn waar er genoeg aandacht is voor kinderen voor taal. Dus dat je de voorleesochtend hebt in de bibliotheek. Dat er een peuterspeelzaal is waar dingen met taal gedaan worden. Dat het consultatiebureau, hè, waar we allemaal heen gaan voor de prikken, dat daar aandacht is voor taal. Ouders stimuleren. Maar ook herkennen als de ouders van die kinderen moeite hebben met taal. En zeggen van joh, ik merk, hè, of ik denk te zien dat jij moeite hebt met taal. Zou je daar zelf stappen in willen maken? Want als die ouders natuurlijk zelf die stappen maken, dragen ze het ook niet meer over. Hè. De laaggeletterdheid is niet altijd 1-op-1. Maar we weten gewoon dat kinderen van laaggeletterde ouders meer kans hebben om zelf ook moeite te krijgen met lezen en schrijven. Dus als je die ouders stimuleert om ook naar school te gaan, voorkom je dat de kinderen later ook moeite hebben met basisvaardigheden.
0: Kortom, blijven leren. Dat is de boodschap van deel deze uitzending, denk ik.
2: Dat is hem eigenlijk, hè?
0: We gaan zo naar het laatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal.
3: Er zijn soms mensen die maar klakkeloos beweren dat er op school betrekkelijk weinig valt te leren. Ik wil volgaarne vanaf deze plaats proberen een afdoend antwoord u te geven op die klacht. Want er is reden, volop reden moet je weten, je oude schooltje nooit of nimmer te vergeten. Al was het alleen omdat je er jaren hebt gezeten, al heb je het mogelijk niet zo bijster ver gebracht. Na dit begincoupletje zing ik een refrein, waar zelfs de meester wel tevreden mee zou zijn.

tekenen. Aardrijkskunde en geschiedenis. Kijken op de klok hoe laat het is. Op door de weekse, dus op doodgewone dagen. Zodra het klokje negenslagen had geslagen, dan kwam het leren onze volle aandacht vragen. En was je letterlijk volkomen buitenspel. Het werd een schrijven en een wrijven en een vegen. Het werd een gummen en een hummen allerwegen. Maar zonder strijd is geen victorie ooit verkregen. Dat ging zo door tot 12 uur, dan klonk de bel. Eerst lekker eten, dan een spelletje op straat. En tegen 2 dan was ieder weer paraat of te laat. En leerde

Al ging het heus niet altijd even vlug misschien. Lezen, schrijven, rekenen. Stijl en taal en tekenen. Aardrijkskunde en geschiedenis. Kijken op de klok hoe laat het is. Je putte elke dag een druppel wijze wijsheid. Je kwam te weten op den duur waarof Parijs leidt. Je hoorde hier en daar vertellen van de ijstijd. Maar niet te dikwijls, anders werd het te geleerd. Je maakte kennis met de triple alliantie. Je leerde Hansje schrijven, ook al zei je Hansie. En eens per zoveel maanden was er de vakantie. Hetgeen door elk van ons beslist werd gewaardeerd. Zing nu ter ere van je goeie of je best. De onderwijzer of je onderwijzeres.

0: tekenen. Aardrijkskunde en geschiedenis. Kijken op de klok hoe laat het is.
1: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal. Met vanavond bij onze studio aangeschoven taalambassadeur Melvin Grep en adviseur Taika van der Harsen zijn actief voor stichting Lezen en Schrijven. Heel deze stichting staat heel de week centraal in de week van Lezen en Schrijven die landelijk plaatsvindt. En dus ook in Utrecht. Waar ik met jullie allebei voor wil hebben ook, is er zijn Nederlandstalige zender, stadszender, Nederlandstalige muziek, levenslied, nederpop, alles komt voorbij bij ons. En ik heb wel eens mensen ook gesproken die zeiden van het Nederlandse lied heeft mij geholpen om de taal beter te beheersen.
2: Wil je er iets over zeggen?
1: Ken je dat, Melvin? Als ik dat zeg zo tegen jou, heeft Nederlandse muziek jou ook geholpen om beter te worden in Nederlands?
3: Als je naar Nederlandse muziek is wel echt lekker simpel, lekker duidelijk en het gebruik niet al te moeilijke woorden, want dat is wel fijn.
1: Ja.
3: En ik denk dat het ook gewoon, het ligt eraan wat voor een soort muziek je luidt, waar je van houdt, dat dat ook mee te maken hebt.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik denk vooral kinderliedjes vooral. Omdat mensen goed helpen. Omdat het en simpel is.
1: Mm.
3: En de muziek is lekker simpel. En ik denk dat het ook meer op dat de woorden, zeg maar, bedoel om te leren. En dat de woorden, zeg maar, zo simpel zijn dat je het ook echt mee kan zingen.
1: Mm.
3: Dus dat vooral mee helpt.
1: Ja, toch een beetje denken aan die Kinderen voor Kinderen bijvoorbeeld. Of de liedjes van Disney van vroeger.
2: Ja, precies. Of helemaal de wielen van de bus zijn rond en rond.
1: Ja,
2: zo'n soort verschrikkelijk lied. Maar
3: vooral die herhaling is belangrijk. Ja, want vooral met kinderliedjes, zeg maar, de herhaling wordt. Het wordt vaak herhaald, waardoor je, zeg maar, het vaak kan horen. Ik denk dat vooral helpt.
1: Ja.
2: Ja, maar ik denk ook bij volwassenen, hoor. Want zeker in de Nederlandse taal, als je goed naar muziek luistert, dan hoor je natuurlijk ook de rijkdom die in taal zit. Hè? Dat je een woord als liefde, dat je dat op zoveel verschillende manieren kunt omschrijven. Dus ik zou zeggen, ja, luister lekker veel muziek.
1: Luister veel Bingo FM, zou ik
2: luister
1: zeggen. Hartstikke
2: heel
1: goed.
2: Veel Bingo FM.
1: Gaan we zeker doen. Het laatste blokje dus van Utrecht Sociaal. We zitten dus volop in de week van lezen en schrijven. Taika, wat hoop je dat mensen deze week gaan bereiken? Of wat hopen jullie dat jullie als stichting gaan bereiken deze week? Met deze mooie campagneweek toch wel?
2: Ja, ik hoop eigenlijk dat mensen die dit horen en zelf denken van ik wil ook wel beter leren lezen en schrijven. Dat ze echt voelen van ik ben hier niet de enige in. En ik hoef me helemaal niet te schamen. En ik kan de stappen zetten die ik zelf wil. En wat ik mooi vind aan Melvins verhaal, die heeft het over zelfstandigheid. En als ik mag, Melvin, zou ik daar een woord aan toe willen voegen. Wat ik ook in jouw verhaal erg hoor. Vrijheid.
1: Mm.
2: Dus ja, het kan een spannende stap zijn, maar het geeft je ook zoveel vrijheid. Dus go for it.
1: Go for it. Laat je niet tegenhouden.
2: Precies.
1: En als onze luisteraars meer willen weten over deze week van lezen en schrijven, of over jullie als stichting, waar kunnen ze dan terecht?
2: Ja, dan gaan we toch naar het wereldwijde web. Dus dat wordt www.lezenenschrijven.nl. En daar vind je wat er in elke stad te doen is.
1: Ja, en mochten mensen toch weer moeite hebben met lezen en schrijven, dat is een heel mooi telefoonnummer ook. Kunnen we nog een keertje opnemen?
2: Ja, zeker. Oh, dan moet ik toch even spieken. Oh, ik weet hem niet uit mijn hoofd.
1: Maakt helemaal niet uit.
2: Ja, nog een keer. 0800-023-4444. Op alle werkdagen te bellen.
1: Tot slot, Melvin, even naar jou nog. Als iemand nu luistert en denkt, misschien heb ik zelf een moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden zelfs. Wat zou je tegen die persoon willen zeggen?
3: Ik kom iets breder, maar ik denk als je denkt dat je iemand hebt, familie, vrienden, oom, tante, het maakt uit. Weer vooral met hun erover te praten en ook zeggen van nee, weet je wat, je kan het wel. Weer niet, weer het gewoon te begrijpen dat het lastig is en dat het moeilijk is, maar dat de persoon, zeg maar, wel wilt, maar niet weet hoe. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. En voor persoon die moet leren, denk van, er zijn meer mensen die het niet kunnen. Geloof me, je bent niet de enigste. Dus uiteindelijk lukt het wel. Het is even lastig, maar als je eenmaal er bent, dan kan je zoveel meer doen dan alleen wat je al kan.
1: Ja, precies. Kortom, schroom niet, zomaar te zeggen. Ja, hou je niet tegen.
3: Ja.
1: Ja, dat vooral, hè. Dankjewel. Melvin en Taika, allebei ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. Jullie komst naar de studio. Ik wil jullie heel veel succes wensen deze week. In de week van lezen en schrijven. Want jullie gaan heel het land door, hè, volgens mij. Om dit verhaal te vertellen.
2: Ja,
1: kortom, blijf deze vooral vertellen. En ik zou zeggen, tot volgende keer.
2: Tot de volgende keer, dankjewel.
3: Tot de volgende keer.
1: En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast bij Utrecht Sociaal op Bingo FM. Wil je graag een uitzending terugluisteren? Dat kan via www.bingofm.nl of via de www.bingofm-app. Die kun je installeren op je telefoon of tablet. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie avond toe en tot snel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lausbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. FC Utrecht weet van enkele verdachten van het wangedrag tegen Go Ahead Eagles wie het zijn. Die hebben nu een stadionverbod. Supporters gooiden afgelopen weekend vuurwerk en bekers op het veld. Daarna werd de wedstrijd gestaakt. De laatste 26 minuten worden morgen om 2 uur zonder publiek gespeeld. De man uit Woudenberg die samen met zijn ex voor de rechter staat voor seksueel misbruik van oppaskinderen ontkent de meeste aantijgingen. Hij erkent alleen wat er op beeld staat, al zegt hij er ook niet veel van te weten.
2: Ik heb daar geen bewuste dingen aan. En, ik kan absoluut niet herinneren dat dat gebeurd zou zijn.
3: U bent actief bezig. U zegt, ik zet er mezelf uit.
2: Dan bouw ik niet meer. Omdat ik niet...
1: Morgen komt de strafeis. Er komt geen strafonderzoek naar de agenten die in januari geweld hebben gebruikt bij Utrecht Centraal. Volgens justitie handelden zij niet onrechtmatig. De trap tegen een filmende vrouw was nodig om ruimte te maken bij de aanhouding. En ook het gebruik van pepperspray en wapenstokken paste volgens het OM bij de situatie. Het is weer veranderd op een van de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoogkaterijnen. Het zebrapad is daar nu weggehaald. Eerder was hij doorgetrokken, maar dat werkt volgens de gemeente niet. Niemand wist waar hij aan toe was. Krijg je nog het weer van me. Het blijft droog vanavond. Vannacht 16 graden, morgen bewolking, later in de ochtend regen en in de middag maximaal 20 graden.
0: Non-stop.

gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan staan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Derk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince.

Niet zoals hier waar menig uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als die gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

André Hazes met Amor, Amor, Amor. Lekker hoor op de maandagavond in de Webber Lawrence. Zo vlak voor het slapen gaan, hoor je zo dadelijk een fout momentje. En heb jij een suggestie, laten even weten via de app lawrence@bingofm.nl of in mijn eigen Insta, @LawrenceDuclaas. En vergeet me dan niet gelijk te volgen. Je mag me ook toevoegen op Facebook, hè. Vind ik ook erg gezellig. De 3A's zo dadelijk, maar eerst Vincent. We zijn er bijna. En na de 3A's, ja, komt hij echt voorbij, hoor. Een lekker fout momentje.

Mijn Hart van Treintje Oosterhuis. En het is tijd voor de droomcheck van vanavond. Op deze maandagavond, Gino Groos, Alicia. En zo dadelijk hoor je Normaal.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal.
2: De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal.
2: De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in